Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: schil, omdat haar papa nog 5 lieve dochters had.
1: Hoi, ja.
0: Hij vroeg als prijs 2 ossen voor zijn dierbaar kind. Dat was niet veel en Boela Boela vond het goed. En als bewijs hoeveel hij van het meisje hield, gaf hij aan schoonpapa zijn mooie hoge hoed.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

dag giraf, zei dikkertje dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.

dikkertje. Dames en heren, hij heeft al 1 kwartier dikkertje dap gespeeld. Geef maar een applaus, orkest van Cor Bakker. Als het goed is, liggen bijna alle kinderen nu op bed. En kunnen we nu even toekomen aan al die liedjes die de Annie Schmid voor de volwassenen heeft geschreven. En een van die nummers heet En Toen.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

dagen. Ben ik zo haastig, heb voor jou zo weinig tijd. Dan geef ik je geen antwoord op je vragen. En word ik driftig om een klein.

0: ontzettend ernstig zijn ze dan. Ze willen allemaal wel nooit meer straffen. Ze denken, morgen ben ik aardig voor dat joch. Dat in zijn bed zo lekker ligt te maffen. Het is mijn hoop.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.

Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de

0: Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daar vond gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame, tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

de glazen kooi van mijn gedachten. Waar ik dit leven slijten zal.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

en ik schrok ervan. Ik had u jaren niet gezien. Je was toch mooi, net zo mooi, net als toen in het begin. Op het kerkplein in november zag ik u.

Dit is weggegooid geluk. En 's nachts in bed slaap ik net, komt hij op bezoek.

Het was smerig vroeg in Venlo, tijd om naar huis te gaan. Ik keek er wel, ik keek me aan.

0: we nou? En hoe je keek, je haar wegstreek, toen de zon aan de...
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers en omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Genoten!
1: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
2: U heeft er zin in, dat zie ik.
3: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
2: Ja, is toch ook zo?
3: Ja, zeker weten.
2: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
3: Nee.
2: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
3: Kijk.
2: Is toch mooi of niet?
3: Ja, geweldig.
2: Veel plezier, hè?
3: Oké, dankjewel.
1: De Rosso Express.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
6: De Rosso Express.
5: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
7: André.
5: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
7: Het is zaterdag.
5: Wat is zaterdag?
7: De uitzending.
5: Zaterdag? Nee, zondag.
7: Nee, zaterdag.
5: Helemaal in de war, die vrouw.
7: Ja, nee, het is zaterdag.
5: Wel, nee, hoe kom je daar daarbij?
6: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
8: Echt waar?
5: Nou, oké.
1: Rosso

mensen die

0: acht minuten over tien, om wel te zijn in de Rozer Express. Welkom.
1: Wat wilde jij zeggen? Een paar minuten over...
0: Nee, ik wou drie dingen in de zin zeggen. Gaan we deze.
1: Dan moet jij mij overlaten.
0: Dan moet ik aan jou overlaten.
1: Ja, dat is normaal bij mij.
0: Nou, dat kan ik. Nou, doe
1: dat,
0: je best.
1: Dat kan ik. Oh,
0: ja, je kan het. Je kan het.
1: Ja, ja. Dus dat kan helemaal. Ik kan dat drie dingen tegelijk zeggen en zo. En dan kan ik ook nog tussendoor met jou zitten praten. En dan kan ik even naar een appje zitten kijken van deze en gene. Ik zie trouwens op Facebook ook al een aantal dingetjes langskomen. Ik krijg een goeiemorgen van onder andere Linda en van Jolanda. Wel allee, goedemorgen mevrouw. Het schone madame. Ja, schone madammen moet ik dan eigenlijk zeggen. Hè? Want dat zijn twee madammen, hè? Dus Jolanda en Linda. En ik ga daar even kijken of er iemand op de chat is. Dus, en namens mij dus ook een hele goede morgen. Nou, de komende drie uur zijn we lekker met bij je met de Rozer Express. En een hele hoop leuke muziek. Dus ja, je ga gewoon zitten afwachten wat je te horen krijgt.
0: En we gaan inmiddels weer slapen.
1: Ja.
0: En dat is over Vonik.
1: Ja, ja. Bel Allee uit België.
0: Van het album In Wonderland.
1: Ja, dan moet ik het nog maar even op zijn Belgisch erbij gaan doen. Want anders dan denken mensen
0: van... Oh, je gaat ineens een Belgische album aankomen dan.
1: Ja, dan doe ik het Belgische accent erbij, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ja. Ja, dat is belangrijk.
0: Jawel.
1: Ja.
0: Ja, we zijn internationaal.
1: Ja, dat ben ik sowieso wel, ja. Ik ben sowieso internationaal. Ja.
0: Wij zijn internationaal.
1: Ik ben sowieso internationaal.
0: Wij zijn internationaal. Zo vermoeiend, heb je het nou al, hè?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Dat is zo leuk.
0: Goed, oké. Okay. Het eerste nummer dat we draaiden heette dus Hitting in a Song.
1: Ja?
0: Zo? Nou, oké. Okay. Goed, dit is er ook weer uit.
1: Ja, kreeg je dit eruit?
0: Ja, dat is niet te geloven, maar ja.
1: Ja, dit is te grappig geworden deze ochtend. Ja.
0: Hey, ik speel wel mee.
1: Hiding in a Song, om precies te zijn. Dus je bent eigenlijk aan het verstoppen in een liedje. Zo moet je de titel zien.
0: Ja, je ziet me ook niet, hè? Je hoort me wel, maar je ziet me niet.
1: Ja, laat maar. Maar voor de rest...
0: Ik heb mijn eigen verstopt achter de microfoon.
1: Ja.
0: En onder het mengpaneel.
1: Ja, ja. Voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuwe muziek ook. Oude muziek. We draaien het kriskras door elkaar heen. En natuurlijk lekker gewoon gaan genieten. Straks natuurlijk nog informatie over wat er de komende weekenden te doen is. En een hele hoop lekkere... Ja, gewoon lekkere muziek.
0: Ja.
1: Ja, laten we het dan maar ophouden in ieder geval. We gaan terug in de tijd nu met de Foreos. Dit is Shit.

Ik nam je even mee naar 1965. Dit was Don Mercedes met In All My Dreams. Dat gaat lekker, André. En daarvoor draaiden wij de Folio's. Het kwam uit 1992 met het nummer Cherry. En ja, ik dacht eigenlijk meer aan zo'n drankje, maar ja, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus ik weet niet wat dat is. Goed, tijd voor onze beetje beweging, zullen we maar zeggen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Weer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Om. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo. Die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop. En u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij, opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja, houd uw benen gestrekt, nu mooi opzij, nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Precies, synchroon.
2: Ja, hij was alleen een beetje niet... Ping! Hij moet wel iets meer... Ping! Zijn, ja. Yeah. Ja, dan krijg je zo'n pingpong effect.
1: Oké. Okay.
2: Ping! Pong!
1: Nee, ik denk, wacht even, er komt misschien nog wel meer.
2: Ja, nee, dat kwam niet meer.
1: Nee?
2: Nee,
1: ah,
2: dat kwam
1: zo.
2: Niet meer. Nee.
1: Mooi zo. Zie ik nou op de scherm?
2: Ja, wat zeg je?
1: Zie ik nou op mijn scherm?
2: Ja, dat zag ik ook. Dat zag ik ineens op Facebook langskomen. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, goed.
2: Ja, het is heel bijzonder dat je dit ziet.
1: Gaat daar het berichtje ook over?
2: Nou, daar ben ik aan het even aan het lezen waar het precies over gaat. Dus, ja. Ja, okay. Dat.
1: Ja, even kijken of het door de censuur komt.
2: Nou ja. Bij mij komt alles door de censuur in, hoor.
1: Ja, jammer genoeg wel.
2: Ja, hoor. Ik censureer niks. Ik vind het gewoon... Ik vind... Nee, dat vind ik niet kunnen. Maar goed, je hoorde dus weer eventjes lekker bewegen. En zometeen gaan we het even hebben over allerlei dingen die er nog te doen staan de komende tijd. En binnenkort zijn er weer allerlei beurzen ook, André. De megaplaten en cd-beurs, die komt er ook weer aan in Den Bosch, onder andere.
1: Ja.
2: En er is nog veel meer te doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken. Want wie weet kom je wel achter dingetjes dat je denkt zo... Oh ja, dit zou ik ook wel willen. willen. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk om te horen en te doen. Dus nou, dan kun je dat allemaal gaan doen. En
1: terwijl je aan het wandelen bent of zo? Hè?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Of je wandelt ergens anders naartoe. Of ja. Je komt tijdens het wandelen op ideeën. Kan ook.
2: Ja, en trouwens, ja. Fred Paulet van de ORTS, die heeft een gouden speld gekregen, hè?
1: Oké, okay, ja.
2: Ja, voor zijn 1000ste uitzending bij al 20 jaar lang bij de ORTS.
1: Oké, okay, oh ja. Ja. Ja, ja.
2: Dus op donderdagavond.
1: 1000ste uitzending.
2: Brazilian Brands.
1: Dat is veel.
2: Ik wil hem toch wel eventjes wel even feliciteren. Bij deze Fred, ja, en Ronald natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Want ze doen het programma samen. En dus ja, de Brazilian Brands heet het programma inderdaad. Dus ik vond wel even dat ik daar ook eventjes wat aan moest tegen.
1: Hebben wij nog even wat...
2: Nou, wij kruipen ook aardig
1: in de buurt. Wij kruipen al aardig in die richting. Maar...
2: Wij kruipen ook al aardig in de buurt met ons programma. Want wij hebben er bijna 900 nu op ons naam staan. Dus,
1: dit is de 991ste uitzending.
2: Ja, moet je kijken. Live uitzending wel te
1: live
2: staan.
1: Live uitzending.
2: Die moeten we kijken. We hebben natuurlijk ook wel eens dat de programma's uitvallen. En dan moet je dus op... dan moet je dus de, maar we tellen nou even de live uitzendingen. Dus kom je op een aardige dingetjes inderdaad.
1: Oké.
2: Zo.
1: Ik trek even mijn wandelschoenen aan.
2: Yo, met de banjo en me met de mandoline. Ja, dat is wel mooi natuurlijk achter de ochtendgymnastiek, want dan kun je nou gaan wandelen.
1: Ja, daarom. Bewegen, hè?
2: Allemaal klaar?
1: Ja.
2: Nou,
1: daar gaan we dan. Vetertjes.

0: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
1: Moet je eerlijk zeggen, van hun zou ik wel eens een biertje ingeschonken willen hebben.
2: Bedoel ik niet erotisch hoor, dan had je bij mijn broer moeten zijn. Maar het is hartstikke mooi en veel meer valt er niet van te vertellen.
0: De Rozo Express.

0: Henk Westbroek. Waar ze loopt te wandelen. Ja, je kan het natuurlijk. Ja, wie weet kwam je zo'n tegen tijdens het wandelen. 1992 ja. Was het trouwens. Ja toch, het kan toch?
1: Ja, het kan. Het ja. kan kijken ja. waar je loopt ja. te wandelen, waar ze loopt te wandelen. Ja, dat weet je niet.
0: Nee,
1: ze
0: daarom.
1: Ik wandel hier, ik wandel daar, ik wandel overal. Ja, verassing.
0: Verassing. Nee, verassing.
1: Oh, ik dacht hij zei ja. verassing.
0: En tijdens het wandelen kan je natuurlijk ook nog eventjes kijken naar wat voor leuke paddenstoelen dat jij tegen kan komen in het bos.
1: Ja, paddo's.
0: Ja, paddo's. Nee, niet pad.
1: Ja, toch?
0: Paddo's. Ja hoor, die komen misschien ook nog wel tegen.
1: Nou, dat weet je niet.
0: Ja, je weet niet. Misschien wel verloren hebben of zo.
1: Misschien wel, die ja. hebben ze misschien wel geplaatst.
0: Ja, wie weet.
1: Dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Je moet het zo zien, hè. Dat weet je nooit of dat ze
0: nou,
1: die
0: wel
1: of niet gepraat hebben.
0: Ja.
1: Iets heel anders. Het is misschien wel leuk, want volgend weekend is het namelijk organiseert Chassé Theater Breda Be Proud Weekend. 3 dagen lang komen dus eigenlijk ja, je kun je ook zeggen dit weekend. 9 tot en met 11 oktober namelijk om precies te zijn. 3 dagen lang komen queermakers verhalen en perspectieven samenbrengen in een breed en divers programma met film, theater, performances, installaties en ontmoetingen. De makers en initiatieven uit Breda en daarbuiten is het weekend lokaal verankerd en biedt het een veelzijdig programma. Met toevoegingen van 5 nieuwe filmtitels is het nu compleet. Op het programma staan is uitgebreid met Jennifer's Body, Fantastic Woman, Happy Together, Bottoms en Eruptia. Ja, leuk om uit te spreken. In ieder geval, dus, en de laatste is de genoemde, is ook gelijk is de voorpremière al te zien. En de films laten ieder vanuit hun eigen perspectief hoe liefde, identiteit, verlangen en een zoektocht naar ruimte voor jezelf centraal kunnen staan. In dit geval een queer verhaal. Nou, 2 van deze films worden ingeleid door Sky Maaike Juffermans. Een interdisciplinaire queermaker uit Breda. Een queermaker, eigenlijk, ik vind het altijd zo verkeerd klinken in die zin, jongens. Want natuurlijk, ik val zelf ook op mannen, dus ik val ook onder de queer community. Maar dus je moet het zo zien dat wel een beetje een dingetje is. Dat ik denk van ja, dat hoeft ook weer niet erbij. Queer, ja, dat kan alle kanten uit. Dus, en dat je dan queer maker bent. Ja, je maakt geen queer. Je maakt een film over iemand die in dit geval ja, queer. Ik zeg altijd, ik maak het altijd heel breed. Ik zeg altijd anders is. Dus, en dat is voor mezelf uit. De initiatief van onder andere COC Tilburg Breed. En kunstenaar Bouke van der Wiel, Floortje Kortekaas en Emma Dijksterhuis. En wethouder Marieke de Nobel is aanwezig bij de opening. Dus komend weekend. En als je deze show hoort, dan zou je ook kunnen zeggen dit weekend. Want deze show is opnieuw te horen volgende week zaterdag. Daar wij er allebei niet zijn. En, maar in ieder geval dus tot en met zondag 11 oktober is dit. Dus tot en met zondag 11 oktober kun je in het Chassé Theater terecht. Wij voor dat queer weekend. En dat is van een vrijdag tot en met 9. Van een vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober. Kom ik er goed uit, Dave?
0: Ja,
1: ik kom er goed uit. Dit zijn de Lady Pops, oftewel alias Maywood.
0: Neem nog even een kopje koffie.
1: Ja, nou, ik neem even een Beautiful Dream. Ja, ik denk dat ik dat wel kan genoemd. Ja. Maywood, maar dan onder de naam de Lady Pops. Toen in de tijd.

0: Ja, dit was Jerry Ricks. Jerry Ricks, de man die eigenlijk onder die naam zijn, het merendeel van zijn platen opnam. En het grappige is dat hij eigenlijk de broer is van Tika uit Tita Tovenaar. Ja, en zijn vader is natuurlijk gewoon Toby Ricks. Ja, ik blijf dit leuk vinden, want Jerry Ricks is dus de zoon, tenminste was de zoon van Toby Ricks, want hij is overleden in 2016. En hij heet Geert-Jan Lacounis en hij is dus de broer van Marusha Lacounis en dus van, en de zoon van zanger en bandleider Toby Ricks. En het leuke is, want hij heet eigenlijk Toby Lacounis, is dat Marusha nooit met Jerry een plaat heeft gemaakt. Maar met haar vader wel. Maar dat, hoe heet dat? Dat Jerry dat nooit gedaan heeft. Trouwens, Marusha leeft nog. En Jerry die is in 2016 overleden. En Toby is in 2017 overleden. Dus eigenlijk is zijn vader eerder, is zijn vader later overleden dan Jerry zelf. Ja, helaas. Dus ja. Maar blijf wel leuk. Cabaret hoorde je. En natuurlijk daarvoor de Lady Pops. Beter bekend als een andere groepje.
1: Maywood.
0: Dus Maywood.
1: Hoe zijn ze aan die naam gekomen eigenlijk?
0: Nou, dit was de voorloper ervan.
1: Ja. Nee, maar hoe zijn ze aan Maywood gekomen?
0: Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Dan moet je dat.
1: Gaan we even op. Ja, ik zal er ergens op staan.
0: Meihout waarschijnlijk. Ja. Het zijn trouwens de zusjes De Vries. Maar ja. Ja, goed. Ze hebben platen gemaakt. Ze begonnen onder de naam De Carina's in 72. Maakten onder die naam twee platen. Dan onder de Lady Pops in 77 één plaat. En daarna gingen ze door onder de naam Maywood. Nou ja, goed, of de dames echt nog vaak bij elkaar zullen komen, betwijfel het. Want ze kunnen elkaar, ze kunnen niet echt goed met elkaar. Laten we heel netjes houden. Ik denk dat dat het beste is om te zeggen.
1: Ja, ze vliegen dus elkaar af en toe in de haren.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat ze elkaar nog wel eens in de haren vliegen.
1: Ja.
0: Dus ja, maar er zijn ook wel singles bij waar ik van Maywood nog steeds op zoek naar ben. Dus die zijn wat lastig om te vinden. En het merendeel van de gewone singles, die heb ik wel in mijn collectie zitten. Dus,
1: ik ben ondertussen even aan het zoeken geweest van dingen. Maar ik kan nog niet echt uit opmaken waarom dat ze over zijn gegaan op Maywood. Wel dat ze dus het in 79 besloten om onder die naam door te gaan.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, dus eigenlijk Karen, oftewel Karen Wood en Ali, ja, alias Alice May. En ja, ze heet eigenlijk, Karen heet eigenlijk Doetie. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Doet hij en Ali, ja?
1: Oké.
0: Okay. Doet hij en Ali de Vries? Nou,
1: ja, zou er een ruzie over krijgen.
0: Ja, nou ja, dat moeten ze eigenlijk helemaal niet doen.
1: Nee, vind ik ook niet.
0: Je moet als proberen om altijd door één deur met
1: z'n allen te komen. Wees lief voor elkaar.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, zo is het.
0: Sowieso.
1: Zo is het.
0: Ben ik het helemaal mee eens. Ach ja, maar de dames Maywood dus. En ik vond het wel leuk om ook dit soort dingetjes te laten horen.
1: Ik zou zeggen dan, wees lief voor elkaar. Hè? En kijk dan hoe het morgen verder gaat.
0: Dat zeker, ja.

0: Jawel, ook dit is Rita Hovink. Het komt van het album From Rita With Love. Uit 1973 is het album verschenen. When a Man Loves a Woman. Mooi nummer trouwens.
1: Ja, en, maar waarom zingen ze dan ook niet When a Man Loves a Man? Of When a Woman
0: dat
1: Loves
0: moet je
1: a Woman?
0: Aan,
1: ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja. Kijk, ik heb dan zoiets van dat moet ook kunnen.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Had een B-kantje kunnen zijn of zo, als het op single is uitgekomen. Die is niet op single uitgekomen trouwens, maar goed.
1: Deze dus is niet uitgekomen op single.
0: Nee.
1: Dus van Rita, maar er zijn wel... ze heeft natuurlijk aardig wat gedaan, Rita Hovink. En ze werd natuurlijk het meest bekend om Antonio en Laat Me Alleen en dat soort nummers. Maar ook de Engelstalige dingen zijn absoluut leuke dingen. In het begin zongen ze zowel Nederlands als Engels. En in het begin waren er de nummers ook wel wat anders dan later eigenlijk uitkwamen. Want er kwamen natuurlijk later Ay Dolores uit en dat soort nummers. En
0: ze wilden eigenlijk ook wel de kant van jazz op, hè?
1: Ja, maar dat...
0: Maar dat is door de platenmaatschappijen op een gegeven moment. Ja, platenmaatschappijen heel veel invloed.
1: Dat heeft nooit, dat heeft nooit helemaal goed gewerkt. Wat jammer is trouwens. Maar
0: ja,
1: dat
0: inderdaad. Ja, ja.
1: Dus, want ze kon wel aardig goed zingen, deze dame. En ja, goed, ik vind het is mooi. Het is absoluut...
0: Zo is het me net.
1: Absoluut een aanrader.
0: Oké, tijd voor iets actueels.
1: Iets actueels?
0: Ja.

0: Ik zeg niets.
1: No.
0: Nou, weet je wat
1: en toen zweeg
0: hij. Weet je wat wel het punt is? Ja. Ze zingen continu, ik zeg niets, ik zeg niets, ik zeg niets. Maar je zingt het wel.
1: Ja, nou,
0: dus eigenlijk...
1: Ja, maar zingen of zeggen is wat anders natuurlijk, hè?
0: Ja, nou...

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Welkom in het tweede uur van de Rozen Express. En dit was Hoeve van ik van ons wisselalbum In Wonderland. Dit was de titelsong van het album dus.
1: When I am Queen.
0: Nee, In Wonderland.
1: Ja, maar ik zei, ze zingt over When I am Queen.
0: Ja, maar de titel is niet zo.
1: Nee, dat weet ik. Maar
0: nou dan.
1: Dat weet ik, maar ik vond het wel, ze zingt When I am Queen.
0: Maar dan wel beter.
1: Nee?
0: Ja.
1: Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, jij niet.
1: Nee.
0: Jij niet.
1: Ik kan heel mooi zingen.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, ja. Dat is gewoon zo.
0: Jawel, nou geweldig.
1: Zijn we daar sarcastisch aan het doen?
0: Ik? Nee hoor, helemaal niet.
1: Ja, ja.
0: Nee.
1: Ja,
0: helemaal
1: ja.
0: niet. Hè?
1: Het zal eens niet
0: waar. Sarcastisch. Is.
1: Nee,
0: dat zit helemaal niet in mijn aard.
1: Nee.
0: Nee, net als plagen, dat doe ik ook nooit.
1: Nee, en ik ben vader
0: zit
1: Abraham.
0: Zit ook helemaal niet in mijn aard. Wat ben jij?
1: En ik ben vader Abraham, ja.
0: Ja, dat dacht ik al eigenlijk. Lijkt er wel iets op.
1: Nee. Oh, nee.
0: Zo leuk dit.
1: Moet je toch niet aan denken?
0: Huh? Is een bolhoedje. Nee. Bolhoedje op, ja. Ik zie het helemaal voor me.
1: Ik en een bolhoed.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me.
1: Ik zie ieder ander.
0: En ik heb rijke fantasie, dat weet je, hè?
1: Ja, dat weet ik. Die heb ik ook. Maar ik zie ieder ander hoedjes bij mij. En petjes als een...
0: ja, maar ik zie er helemaal zitten zo'n bolhoedje op jou.
1: Ik?
0: Ja, een bolhoedje. Ja.
1: Nee.
0: Ja, een baard.
1: Nee. Dat al helemaal niet. Nee. Ja,
0: ik zie dat helemaal voor mij.
1: Ja. Nee, nou, ik niet. Nee.
0: Jij niet.
1: Maar... Nee, ik zie dat niet voor me. Ik zie dat niet voor me. Namens mij trouwens een hele goede morgen, mocht je net ingeschakeld zijn. En,
0: als je dan denkt, bij het dan over helemaal nergens
1: over. Ja, nou precies. Welkom bij het tweede uur alweer van deze Rozen Express. Met daarin natuurlijk nog heel veel meer informatie en leuke weetjes eventueel voor wat je kunt doen in de komende tijd. En ja goed, er staan natuurlijk altijd wel leuke dingen op stapel. En afgelopen week kregen we te horen dat Paulien Cornelis is overleden.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ze deed natuurlijk het. Ze deed natuurlijk dingen. Ze deed natuurlijk. Ze is nog steeds te zien op tv. Want het is opgenomen natuurlijk.
0: Wel in goed overleg met de nabestaanden.
1: Ja, en het hele programma is natuurlijk al opgenomen. En daar moet je er ook bij bedenken dat het geval is. En ja, goed, het kan niet anders. Je kan helaas niet anders. Niet anders dan inderdaad het programma wel blijven uitzenden. Want ja, je kan moeilijk al die...
0: Nou ja, kijk, als de familie het op een gegeven moment niet op prijs had gesteld, dan er niet meer akkoord waren gegaan, dan zit er natuurlijk als omroep niks anders op dan gewoon de rest van de uitzending te cancelen.
1: Maar
0: daarom is het ook in goed overleg met de nabestaanden gedaan, dat in ieder geval de resterende uitzendingen nog wel gewoon uitgezonden kunnen worden.
1: Jawel.
0: Dat vind ik toch best wel mooi eigenlijk.
1: Ja, het is wel waar natuurlijk.
0: Ja, een beetje eerbetoon aan haar.
1: Dat vind ik ook daarom. Ja. Daarom vind ik dat ook eigenlijk belangrijk.
0: Dus,
1: ach ja.
0: Oké. Okay.
1: André?
0: Ja?
1: Tijd voor...
0: De A en B plaat.
1: A en B plaat, ja. Zullen we hem doen?
0: Ja. Het is een grof schandaal, hè?
1: Ja, dat vind ik ook, maar ja. Ja, goed.
0: Maar we doen het in dit geval.
1: Ja.
2: Een

0: Lenny Koor was dit deze week onze AMB-plaat. Dit was uit 1983. Blijf nog even. En dat was de B-kant van Grof Schandaal.
1: Ja, het is een grof schandaal.
0: Het is een grof schandaal.
1: Ja, ik vind het ook grof hoor.
0: Ja, het is gewoon...
1: Waarom is het zo grof?
0: Niet dat wij dit draaien hoor, daar niet. Dat is helemaal niet. Dat is helemaal geen schandaal hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, dat dacht
0: Sterker
1: ik.
0: Nog, ik heb het zelf uitgekozen.
1: Ja.
0: Dus dan zou ik mezelf afvallen. Dat moet je ook weer niet doen hè.
1: Nee, normaal gezien moet je dat niet doen. Nee.
0: Nee
1: normaal
0: nee,
1: gezien,
0: nee,
1: hè?
0: Nee. Nee. Lief zijn voor een ander en lief zijn voor jezelf.
1: Ja, een ander is lief. Een ander kan ook, dat kun je ook lief voor zijn. Ja, dat klopt. Ja, dus
0: God,
1: ja.
0: God, wat wijzen je dan allemaal weer, hè?
1: Ja, I know.
0: Dan gaan we ergens de diepte in.
1: Wijzer dan wijs.
0: Wijzer dan wijs. Het is echt een leerzaam programma, dit.
1: Ja, is het dat?
0: Ja, leert er iedere keer weer iets van. Steekt er nog iets van op.
1: Ja, dat is waar. Kijk, daar komt de grote baas
0: komt
1: binnen.
0: De grote baas
1: komt binnen.
0: Oh, nou moeten we ons helemaal gaan gedragen.
1: Ja, nou die hoort bij... Die
0: dat
1: hoort
0: doen
1: bij,
0: we eigenlijk toch wel in ons
1: huis. En dan hoort het ook nog bij twee programma's. Dan hoort het ook nog bij twee programma's. Oh, lekker!
0: Ook dat nog.
1: Wil die gaan slaan en zo. Dus ik weet waarvoor dat hij komt. Ik zie dat hij wat hij in zijn handen heeft. Dus ik weet waarvoor dat hij daarvoor komt. Dus,
0: volgens mij heeft hij niks in zijn
1: handen. Ja, maar in zijn andere hand.
0: Ja, in zijn andere hand natuurlijk.
1: Ja, kijk, zie je...
0: Ja, dat onmisselt. Nou doet hij net als tegen elkaar goochelen, weet je wel.
1: Dat omwisselen, dat kennen we ook. Weet je, André, ik denk dat we maar snel door moeten gaan met muziek, anders wordt het helemaal niks meer. Dit is de nieuwe single van Gerard Joling. Dit is Credit Card van Staal. Het zou best wel eens handig zijn, weet je dat? Ja, want die bankpasjes die slijten ook regelmatig.
0: Ja, maar hoeft niet altijd van Staal te zijn, hoor. IJzer mag van mij ook, hoor.
1: Nee, dat is waar, maar een Credit Card zou wel heel fijn zijn. Ja, want die van mij die breekt ook nogal eens een keer. Ik heb er al twee, bij mij zijn er al twee gebroken.
0: Ja, maar... Staal kan ook buigen, dat moet je ook niet meer
1: maar dat is niet erg, als het gebogen is. Kabluit doet hij het nog steeds.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hier heb ik niks op toe te voegen.
1: Nee, niks schilder ook onderweg trouwens met Brian V. Mijn eerste huizen.

0: Een nieuwe single van Nick Schilder. En Brian V.
1: Ja, nou moet je kijken. Brian met V. en Nick Schilder. Hij is bezig met... de plaat schijnt ook in de dance charts van Amerika tevoorschijn gekomen weer. Oh. Waar Nick al een nummer 1 hit heeft gehad, hè, in Amerika. Hè, met zijn compleet andere dansmuziek. Dan wat hij eigenlijk deed met onze... met Simon. En hij is bezig nu met een compleet andere stijl van muziek, et cetera. Dus het is een...
0: Dat is een hele prestatie als jij in Amerika weet scoren.
1: Nou, kijk...
0: Het lukt niet iedereen, Nederlandse artiesten.
1: Nou, kijk, weet je wat het ding eraan is? Het lukt wel als jij een bepaald soort stijl van muziek brengt die gewoon aanslaat. Dan lukt het juist wel, want er zijn natuurlijk genoeg artiesten
0: die... Ja, er zijn natuurlijk een voorbeelden als bijvoorbeeld Golden Ewing. Die zijn ook best wel succesvol.
1: Oh, dus,
0: even een zuidig te nemen.
1: Ik neem veel meer. Ik neem mensen als inderdaad Douwe Bob. Maar ik neem ook Too Unlimited. Ik neem Shocking Blue. Ja. Ik neem T-Set. Je kan nog wel even doorgaan hoor, met de artiesten die echt best wel wat aardig had gedaan. Dolly Dots, ook in Amerika hits gehad. Ja. Gerard Joling heeft hits gehad in Amerika. Dus het kan heel goed. Je kan
0: sommige artiesten die proberen in Amerika voeten aan de grond te krijgen, en dat lukt dan niet. Er zijn ook voorbeelden van.
1: Ik zeg ook altijd, je moet het ook goed doen. Hè? Dus op zaterdag 10 en zondag 11 oktober is in een hobby expo, de 9e hobby expo om precies te zijn. Nou, waar wordt die gehouden? Die wordt in zaal Viander gehouden, in de Vianderlaan in Breda in het Grinneke. En wederom georganiseerd door de Gilde de Baronie en in samenwerking met het gemeenschapshuisse zaal Viander. En dat is allemaal in de Vianderlaan 3 tot en met 5. Want dat is mooi en dat zijn Breda. Wil je meer weten daarover? Ga eventjes naar bredavandaag.nl. Bredavandaag.nl en dan zie je ook waar je moet zijn, et cetera. En het is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. En tussen 11 en 4 uur kun je daar terecht. En voor rolstoel en rollators zijn perfect te bereiken en kun je dus perfect er ook mee in overal langs al die stands et cetera voor je hobby. Dus Hobby Expo wordt daar gehouden.
0: Ga even de malle babben. Twee versies.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor met schooiers en soldaten.

0: Twee versies van Mel en Poppe was dit. Adele Bloemendaal uit 1970 en Rob uit 1973.
1: Ja, het ding daaraan is, Adele Bloemendaal was eerst. En uiteindelijk heeft Rob hem dus ook opgenomen, ja. Mallebabbe. Alleen die van Adele Bloemendaal, die was eerder. En je zal ook een stukje tekst in de tekst iets anders horen. Want de tekst is iets anders dan die van Adele. Slaat op haar als de vrouw. Zij is Mallebabbe. Ja. En bij Rob zingt hij over Mallebabbe. Dus,
0: ja,
1: dus dat moeten we er wel eventjes bij zeggen. Want als mensen denken zo van hoe dat zit, dan...
0: Ja, met zo'n... Ja. Wel ook wel gehoord hebben, neem ik aan.
1: Ja, nou, niet iedereen valt op.
0: Nee, maar als je echt naar de tekst luistert, dan was dat toch wel... Kom dat toch wel goed naar voren, dacht ik zo.
1: Absoluut, absoluut.
0: Zo is het maar net.
1: Absoluut. Weet je, André, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes te doen in en om Breda. Laatste paar dagen is natuurlijk heel wat. Is het wat stiller, omdat er natuurlijk heel veel dingen zijn. Maar in de Koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda is het Big Band middag. En regionale Big Bands, Jazz Cat, To Swing For You, The Old Time Music Band en Small Time Big Band verzorgen een middagvullend programma met een breed scala aan big band muziek, variërend van jazzklassiekers tot poparrangementen. En dat gaat er dus allemaal gebeuren. En dat is allemaal op 11 oktober in de middag. Het begint om 1 uur. En de toegang is gratis. En dat is allemaal aan in de SSC De Koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda.

gingen lekker terug in de tijd met echt pure nederbeat die je nooit op de radio hoort. Het was eigenlijk een B-kantje nota bene, want Deeper is de A-kant, maar die is in het Engels en de B-kant is ook wel eens een keertje leuk om te laten horen. Geschreven door Peter Hollestelle trouwens, wat ook de bandleider was. Peter en de Blizzards hoorde je en is er een ander en ook nog Tony Roos. Nou, Tony Roos, ook weer een verhaal apart, zeg maar. Maakte heel veel, hoe kun je dat zeggen, heel veel muziek waarvan ik denk van ja, een beetje volksachtige dingetjes. Maar deze is bijvoorbeeld wel heel leuk. Tranen helpen niet, wat trouwens oorspronkelijk Rain Rain Go Away is. En hij maakte niet zo heel veel singles, hoor. Hij maakte maar 5 singles in totaal. Met een single in 71 en de rest stamt uit tussen 64 en 66. Jan Soldaat onder andere, wat The Ballad of the Green Berets is. Ik zie een traan en nog een andere single ook nog die maakte. En dat was wat is ze mooi. En dit was zijn eerste singeltje wat hij uitbracht. En ja, goed, ik vind deze ook leuk om te laten horen, omdat hij wat lekker poppy is. En de A-kant is trouwens Je Wou Niet, Wrong For Each Other, kun je erbij zeggen. Dus het zijn wel die liedjes van die plaatjes bij Even Lekker Terug in de Tijd. En de jaren 60 eventjes lekker naar voren toe te brengen. Ik vind hem wel lekker om te laten horen. Goed, nu 2 nieuwe platen. Iris Penning onder andere. En zometeen ook Rani. Maar eerst deze van Iris Penning. Er wordt altijd wel ergens gedanst.

0: Rani was dit. Trouwens, het komt van haar EP die 6 november gaat verschijnen. En de EP die heet The Private Page Club. Het nummer dat we draaiden was het vierde nummer daarvan. En is op single uitgekomen en heette Tonight.
1: Is hij op single uitgekomen?
0: Ja, is op single uitgekomen.
1: Ja. Ja. Oh, ik zag hem niet op de draaitafel liggen. Wink, wink, wink, wink, wink, wink, wink, wink. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Ik denk van, kijk hoe lang dat andere erop reageert.
0: Ligt op de digitale draaitafel.
1: Ja, natuurlijk, ja.
0: Digitale draaitafel.
1: Nee, André, weet je wat
0: het gaat? Die zie ik alleen hier.
1: Hey André, hoe is het met de race trouwens?
0: Ja, goed hè.
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, de race, de kwalificatie, hè?
1: Ja.
0: Ja, de kwalificatie.
1: Ja, maar vertel.
0: Ja.
1: Nou, want ja. Dan kunnen we het gelijk, kun je het gelijk even vertellen.
0: Ja,
1: het is okay. Voor dit weekend dan, hè? Volgend weekend is
0: het
1: jammer.
0: Ja, volgend weekend is weer een ander verhaal, hè?
1: Ja.
0: Nee, Max op pole position. Dat is eigenlijk super, hè?
1: Kijk, dit programma...
0: En zijn teammaat Hadjai op 3.
1: Ja.
0: Ja, en wie zou daar nou tussenin staan?
1: Hè? Ja, dat is een vraagteken.
0: Hamilton.
1: Ja, maar, ja. Dat is voor deze zaterdag. En dan hebben we het over 3 oktober. Maar voor volgend weekend is dat niet. En mocht je nou denken van... Hé, ik hoor toch hetzelfde. Dat kan kloppen, want we zijn eventjes, we zijn er even niet een zaterdagje. Dus
0: we zijn even een keertje niet live.
1: Nou, ik ben bij een audiobeurs.
0: Ja, oké.
1: Ik ben op een grote audiobeurs. En naar allerlei apparatuur en audio aan het kijken. Dus vandaag.
0: Ja, dus oké.
1: Dus bij deze?
0: Bij deze.
1: Even
0: ter info. Hè?
1: Even ter info, voor degene die het weten. Dus ik ben dus vandaag eigenlijk op een audiobeurs volgende week. Ik zal zo meteen wel even
0: klinkt
1: vertellen.
0: Klinkt wel heel ingewikkeld nou, hè?
1: Ik zal zo meteen wel even vertellen.
0: Ja.
1: Komt echt goed.
0: Trouwens, wil je de informatie terugzien van onze uitzending? Die staat op onze website, rozoexpress.nl of .com. En dan klik even op playlist bovenaan en dan kom je er vanzelf. Ik kan kijken, ook wat informatie, et cetera.
1: En het is oktober, dus dan horen we er ook platen over oktober.
0: Inderdaad.
1: Je had er ook nog dingen achteraan kunnen draaien.
0: Wacht even.
1: Je had er ook, weet je welke dat je er heel mooi achteraan kan kunnen zetten? In oktober van Lisbeth List.
0: Ja, had sommige gekund. Ja. Dan doen we het de volgende keer.
1: Dan moet je deze opnieuw draaien.
0: Ik heb nu plus.
1: Ja?
0: Ja, nou. Volgende keer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag.

0: Als je met de hoofdtelefoon op zit te luisteren, dan zit zo'n mooi nummer. Mooie stereo-effecten. Welkom in het tweede uur weer van de Rozenwijkspits. Het derde uur weer van de Rozenwijkspits. Het gaat sneller dan je denkt, hè?
1: Was het eerste uur of tweede uur?
0: Nee,
1: of derde
0: volgens
1: uur?
0: Mij is het de derde uur.
1: Maar ja, dit is de derde uur.
0: Nou,
1: we zullen een hele goede middag trouwens.
0: Hoeveel Phonic was dit trouwens? Even voor de duidelijkheid van ons wisselalbum.
1: Ja, ik moest natuurlijk wel even bij zeggen, hele goede middag. Want voor de meeste mensen die zijn nu net, die net ingeschakeld zijn, misschien bij de OTS of bij ons. Het is een heel gebeuren. Je kan natuurlijk nog veel meer te horen krijgen en te doen krijgen. Nou, in ieder geval, het komende uurtje zijn we nog bij met een hele hoop lekkere muziek. En ook nog nieuwe muziek. En natuurlijk ook nog wat informatie tussendoor. Want er is altijd natuurlijk wel wat hier en daar te doen de komende tijden. Dus ik zou zeggen, blijf ook zeker lekker luisteren.
0: Want. Aan het einde van het uur is onze kerstplaat van de week weer terug. Sinds deze week.
1: Oh, dus, de kerstplaat van de week.
0: Ja, de kerstplaat van de week.
1: Ja.
0: Ja, we gaan nog even aftellen naar de kerst toe, hè.
1: Ja, nou, we gaan naar de kerst toe.
0: Ja, dus...
1: zullen we dat allemaal doen naar de kerst? Ja, kijk, je moet er ook zo over nadenken. Zo van zie de maan schijnt door de bomen. En ik kan het weten, want ik zie de maan.
0: Nu ook? Zo leuk dit. Maar goed,
1: tijdens de
0: XXL trekken, daar komen we nog wel uit. Ja,
1: ja hoor, zeker weten.
0: Hier is het Golden Ewing. Onze XXL track van deze week.

0: onze XXL-track van deze week.
1: Ja.
0: Dus, was de Golden Ewing, wat zei je?
1: Lekker lang.
0: Ja.
1: Dat is toch net zoiets als lekker lang lekker?
0: Lekker lang lekker.
1: Ja.
0: Lekker lang lekker.
1: Ja, dat staat bij pakken melk onder andere. Lekker lang lekker.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. André denkt. Ja.
0: Nou ja, kijk, dit is informatie van... Oké. Okay. Daar hebben de luisteraars nog iets aan, hè?
1: Ja, en er komt...
0: Zei die heel sarcastisch. Of niet? Kwam dit sarcastisch over, of niet?
1: Dat kwam heel sarcastisch over dit jaar.
0: Nou,
1: ja.
0: Goed. Leerzaam programma dit, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is dan sinds kort. Ja, dit ik is kan
0: pas,
1: het niet laten.
0: Dat is pas sinds kort. Nou ja, ja, ja, ja.
1: Ik kan het niet laten.
0: Hij kan het. Nee. Dus, ik moest er ineens aan een ander liedje denken. Een liedje van Niels Sonneveld.
1: Ze kon het lonken niet laten.
0: Ja. Nicola Nelissen en Straatstander. Yeah.
1: Ja.
0: Die dus.
1: Ze lonkte naar iedere man.
0: Pom pom.
1: Dat liep veel te veel in de gaten. En daar kwam narigheid van.
0: Kijk, dat bedoel ik dus. Hè? Het is zo leerzaam, dit programma.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, het is wel zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus dat...
0: Goed. Komt er ook nog wat zinnigs?
1: Nou ja, natuurlijk. Langzamerhand komen er steeds meer dingetjes aan. En er komt ook weer een grote platenbeurs aan natuurlijk. In Den Bosch. In november. Dus...
0: Dat gaat naar Den Bosch toe.
1: Ik zeker.
0: Lieve zoete Gerritje.
1: Nou, nee, ik niet. Nee? Ik ben niet lieve zoete Gerritje.
0: Nee, dat zeg ik ook niet.
1: Nee. Maar er komt dus weer een grote platenbeurs aan. En georganiseerd weer door Record Planet. Dat is een grote. Dus die is in november. En die is verdeeld over een hoop hallen. Met een nadruk op een hoop hallen. En die is in
0: veel de... Veel hallen?
1: Ja.
0: Aantal?
1: Nou, 3 in totaal.
0: Okay.
1: Maar een hoop hallen, die zijn niet klein, die hallen natuurlijk in de Brabant hallen
0: in
1: Den Bosch.
0: Nee, ze zijn echt groot. Klopt.
1: Dus, en het is alweer de 63ste editie van de mega platen- en cd-beurs. En die wordt gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 november. En... op zaterdag tussen 9 en 5 kun je er terecht. En op zondag kun je 10 en 5 kun je er terecht. En er zijn echt, je kan gewoon langs alle stalletjes. En je kan er van alles vinden. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar voor €12,50. En een weekendticket kost €25. En als je op de locatie bent, dan moet je er rekening mee houden dat je €15 betaalt voor de entree. Ja. Dus wil je een weekendticket, betaal je wel minder, betaal je €25. En anders betaal je €12,50 als je het online van tevoren bestelt. Dus ook dat kun je allemaal netjes doen. En dan kun je dus in één keer door. Dus,
0: pak je voordeel, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker weten. Toch? Zeker weten. Pak je voordeel. En ga gewoon kijken, want die platenbeurs, het is echt heel erg leuk. En je moet niet denken van, oh, daar is alles duur. Want dat valt ook op mee. Je kan ook goedkope platen en cd's krijgen.
0: Inderdaad.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus ook daar...
0: Dus
1: ook dat...
0: Jij in ieder geval heel veel.
1: Ja.
0: En ik regelmatig.
1: Ik heel veel. En er zijn er natuurlijk nog veel meer beurzen. Er zijn ook beurzen in Haarlem. Er is een beurs in Tilburg regelmatig. Dus ja, ook die beurzen, daar kun je wel degelijk naartoe. Dus ook daar kun je van alles vinden.
0: Oké. Okay.
1: Tijd voor iets heel anders, niet?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Tijd voor...
0: iets nieuws.
1: Iets nieuws.
0: Nieuwe van Treintje Oosterhuis.
1: Ja, dat is mooi. Meisje.
0: Ja, zo is het.

0: De titel, de plaat met de langste titel van de uitzending. Namelijk, het meisje van Jozef is tot grote spijt regelmatig met de muziek mee. Nou, en dat kwam net op het hoesje.
1: Golé. Ik vond het wel leuk om golé te zeggen, ja.
0: Nou, jij je zin.
1: Ja, je moet iets verzinnen. Ja, toch?
0: Ja, hoor.
1: Ja.
0: Dat was Rotterdams. Dan verdraaiden wij het treintje Oosterhuis trouwens met haar prachtig nieuwe single Meisje.
1: Ja.
0: Dus vorige week verschenen of wel gereleased.
1: Ja, en je had dit keer twee dames achter elkaar. Ik had ook zitten denken om het wat rockier erachteraan te draaien. Dus bijvoorbeeld de Rimmel van het Groene Woud te pakken. Met meisjes. Die is dan wat steviger.
0: Gaan we ook wel eens een keertje draaien.
1: Dat is dan wat steviger nummer. Maar
0: staat genoteerd.
1: Ja, zeker weten. En goed, er zijn zo van die nummers bij die je dan hoort en ziet. En dat je denkt zo, oh ja, die is ook goed. Of dat is ook goed. En dat is leuk. En dat is leuk. Die wil ik wel. Dat wil ik wel draaien. En ga zo maar door. Dus ja. Maar nieuwe muziek is... Er komt best wel veel nieuwe muziek uit. Ja. De laatste tijd. En
0: er komt trouwens ook een hele leuke CD-box uit trouwens. Van Mieke Telkamp. Ze heeft heel veel meer mooie muziek gemaakt.
1: Dat weet ik.
0: Dit komt binnenkort uit.
1: Ja, dan kan ik ook weer eens een keer die Dicht voor elkaar show eruit halen. Ja, zal ik weer eens even de Mieke Telkamp en waarheen waarvoor. Ja. Ja, er is ook een Dik voor elkaar show waar Mieke Telkamp ook langskomt met waarheen waarvoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, is erg grappig.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Voor de rest is nog niks. Ja, die ga ik eventjes... ik zeg helemaal niet.
0: Maar ik dik van elkaar show. Ik denk van, okay.
1: Ja, die ga ik ook even tevoorschijn halen.
0: Het zal een hele andere versie zijn.
1: Ja, die is wel heel grappig om die te doen. Ja, die ga ik eens eventjes... Dat ga ik even tevoorschijn toveren.
0: Goed, binnenkort in dit theater.
1: Ja, in dit theater.
0: Nou ja, goed, in de Rozen Express dan.
1: Hè? Ja,
0: In deze trein. Nostalgische trein.
1: Ja, nostalgische trein.
0: Ja, nostalgische trein. Milieuvriendelijk met groene kolen gestookt.
1: Ja. Natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb nog meer variaties. Hè.
1: Ik was er al bang voor.
0: Muzikale rondreis.
1: Ja, muzikale fruitmand.
0: Nee, dat is weer wat anders.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, dat was van de Evangelische Omroep.
1: Ja. Die is er nog steeds, hoor, dat programma vandaar.
0: Dat weet ik niet. Ja?
1: Okay. Dat programma bestaat nog steeds.
0: Maar online?
1: Nee, op de radio.
0: Op de radio?
1: Zeker weten.
0: Wanneer?
1: Zeker weten. Ik weet het niet, maar ik weet dat het nog steeds draait. Volgens mij draait het op Radio 6. Want het is een vooral klassiek gelovig... Radio 6 niet, radio... dat is Radio 4.
0: 4, ja.
1: Ja, Radio 4. Op Radio 4 volgens mij, want het is nogal klassiek en gelovig.
0: Ja, ik kan zeggen, Radio 6 bestaat niet zo.
1: Dat bestaat er wel degelijk. Bestaat
0: radio
1: wel degelijk.
0: 6?
1: Ja.
0: NPO Radio 6?
1: Ja. Nou, bestaat wel degelijk.
0: Gaan we even opzoeken.
1: Ja, gaan we opzoeken. Gaan we radio draaien. Laten we maar programma's draaien. Tijd voor twee singles. Ik heb twee jaren 60 singles uitgekozen. Even lachen. En even... Minder, leuk. Gewoon lekkere muziek. Gewoon leuk, je hoort het zo meteen wel. Eerst deze. Gewoon even lekker lachen en even meegillen. Mag ook. Ja.

0: Ja, deze tekst. Ik moet wel toegeven dat als je... Liefste, kom je. Ja, dan heb ik toch zoiets van... Het klinkt wel heel erg verkeerd. Maar, en ze doet het ook nog met zo'n heigerige stem, deze dame. Oh. En dit is natuurlijk Grit van Hoog. En dan zit André, die zit echt zo van... Hé? Grit van Hoog. Ja, Grit van Hoog.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Niet van laag, maar van hoog. Ja, dit is, deze dame die maakte in de jaren 60 wel platen. Niet zo spectaculair. Veel singles heeft ze op haar naam staan. Maar wel een rijtje, deze Grit van Hoog. En ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon eens een keertje een duikje nemen in ook weer de Nederlandse geschiedenis van gekke plaatjes die je niet zo vaak hoort. En ze maakte tot 1973, maakte ze singeltjes. Vooral veel Duitse tracks. En ze heet eigenlijk... Gerry Bauma. Ja, klinkt leuk. Ze leeft nog steeds. En ze heeft vooral Duitse singles gemaakt. En één Nederlandstalige single met als B-kant is deze. Want ik vind de B-kant vind ik leuker als de A-kant. Zeg goeienacht, mijn schat. Dus die kan ik nog wel een keertje op dinsdagavond draaien. Maar nee, deze kom liefste. Kom je. Ja, dit klinkt toch...
1: Dit klinkt verkeerd.
0: Nee, maar zo zong ze het. Ja, maar luister nou. Zo zong ze het toch?
1: Ja, oké. Okay. Goed.
0: Ja, nou. En daarvoor natuurlijk ook nog het Cocktail Trio en Juanita Banana. In het Engels kennen we het natuurlijk van de Peels. Er zijn verschrikkelijk veel verschillende versies van dit nummer verschenen. Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige, Duitsstalige. Ik kan het zo recht niet bedenken. In het Spaans zelfs ook okay. Een. De Peels hebben ook nog nieuwere versies ervan gemaakt. Er is nog een tweede versie van Juanita Banana. Maar dan gaat haar vader gaat zingen. Mm-hmm. En er is ook nog een derde versie. Ook nog. En dan gaat haar zus. Die gaat ook zingen.
1: Okay.
0: Ja, die gaat ook het podium op. Ja.
1: Okay.
0: Ze hebben allemaal eenzelfde soort ingang qua muziekstijl. Maar goed, ja, dan het is wel heel erg. Ze zijn wel grappig gedaan.
1: Ja. Dus, okay.
0: En ja, in dit nummer komt natuurlijk ook de vader tevoorschijn al in de Peel. In de eerste versie van Juanita Banana. Maar daarna dan komen, ja, hij blijft leuk. Deze blijft ook absoluut leuk. Hè? Weet je, André?
1: Ja, over leuk gesproken.
0: Ja, dat wilde ik nou net zeggen. Hey.
1: Oh, we kunnen toch weer leuke brugjes maken.
0: Hè? Leuk!
1: Ja, leuk!
0: Liefste, kom je?
1: Ja.
0: Erik Meesie, die heeft het over makkelijke meisjes.
1: Ja, maar. Over makkelijke meisjes. En het zijn ook meestal wel eens leuke meisjes, volgens mij.
0: Ja, Rob de Nijs komt er ook aan, trouwens.

0: 1989 van het album De Reiziger was dit er op de lijst met Meisje van Mei. En als je nou wil weten of deze ook op de lijst top 100 staat, kijk dan even op onze website. Want ik kan je wel verklappen, hij staat erin. Maar op welke positie? Kijk even op onze website rosoexpress.com.
1: Ja, ik denk dat we er toch wel weer eens een keertje eentje moeten laten en weer eens een keer heen moeten doen.
0: Ja. Dus lekker
1: laten samenstellen door iedereen. Ik denk dat we dat toch wel eens een keer moeten gaan doen. Dus dat sowieso.
0: Ja, dat is een nieuwe aflevering.
1: Ja, en dan weer dat krijg je natuurlijk. Er zijn altijd mensen bij die zijn erbij gekomen of die hebben niet gereageerd aan het gedaan en die komen dan nu wel. Dus ik ben heel benieuwd wat die dan gaat worden. Dus we gaan er wel weer een maken. En misschien dat we dan bijvoorbeeld meekunnen vragen dat Belinda erbij zit of zo. Of ga eens maar door. Dus we kunnen even kijken wat we kunnen gaan doen. Dus gaan we nog even in.
0: We gaan even brainstormen.
1: Dat gaan we wel weer een keer doen. Want er wordt er weer eens tijd voor om er weer eens eentje te doen, dacht ik zo. Dus het gaat goed komen. Volgens mij krijg je nou allerlei reacties.
0: Ja, want de muziek blijft leven in onze roze
1: Express. Absoluut.
0: Zodoende.
1: Ik denk dat het hoog nodig tijd is voor iets heel anders.
0: De
1: schooltijd.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En je blijft bij die meisjes, hè?
0: Ja, het is een beetje een meisjesuur, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed.
1: Nou, gaan we dat doen?
0: Gedaan, hè?
1: Laat me komen.

Ja, Kinderen voor Kinderen was dit uit 2012. Trouwens, we hebben nog één nieuwe en dan krijgen we dus onze kerstplaat van de week. Annie.

0: en eruit.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Niet Dead Love, de nieuwe single van Sam Shield en Assis.
2: Ja. Ja. Zit er alweer op, André?
1: Ja, inderdaad. En het is weer tijd voor onze... Jawel.
2: Zometeen tijd ook nog voor de non-stop. Maar natuurlijk ook de kerstplaat van de week.
1: Ja, inderdaad. Ja, bedankt voor het luisteren. En
2: zometeen een programma van mij wat ingeblikt is. En voor de rest... Nog heel veel meer.
1: Zo is het.
2: Ik wens je een fijn weekend als het was. En wie weet tot maandag en anders tot dinsdag of volgende week zaterdag.
1: En prettig weekend.

0: Want Mieke voor de presentatie, de samenstelling, ja, die heeft zo'n weekend al gedaan.
1: Ja, vorige week denk ik al.
0: Zo.
1: Nou, nou Arie doen natuurlijk ook gezellig meekletsen.
0: Ja, zo hebben we het doen.
1: En we zijn weer in de mood voor het muzikale alfabet. Het laatste deel, deel 3. Nou, kunt u vanmiddag niet luisteren. Kunt u altijd op donderdagavond luisteren van 7 uur tot 9 uur 's avonds. 106.2 ORTS of DAB+. Ja, we hebben eigenlijk, als deze mensen er niet zouden zijn, zouden we van heel weinig op de hoogte zijn. Vooral van alle roddels, denk ik.
0: Zeker weten.
1: Ja, hè.

0: De foto's zijn gemaakt en in de moed is begonnen.
1: Ja, dat klopt. En we waren gebleven bij de P en hoorden Frans Kalm met een poepie hier en een poepie daar.
0: Oh ja? Nee,
1: poepie is hier, poepie de zon. En daarvoor Lady Gaga Paparazzi. Nou, u hoort het al aan het gelach. We zijn er weer.
0: Ja, het is weer maandag.
1: Het is weer maandag, ja.

0: Ja. Want we blijven lachen.
1: Ja, je hoorde John Mayer met Queen of California. En dan voor Papa Oete, oftewel Papa Waar Ben Je, van Stromae. Nou, deze band heeft één vraag. En de band die daarna komt, hebben de meerdere.
2: Ja.

heel veel vragen van Manfred Mann, Questions. En daarvoor het schitterende nummer van de Moody Blues, Question. Nou, u zult, als u goed oplet, best wel horen, denk ik, dat de ene letter iets meer aan de beurt komt dan de andere. Want die zijn gewoon wat lastiger te vinden. Dus we gaan nog even verder met de Q.

0: Queen of Me, Shania Twain. En daarvoor Carrie Underwood met Quitter. Nou, het volgende nummer, ja, ik heb het denk ik nooit gedaan. Maar ik liep altijd net voorbij als het gedaan was. En dan kreeg ik de schuld.
1: Oh, met dit.
2: Rozo Radio.

0: Rivers of Babylon met, van Boney M. En natuurlijk met onze danser erbij.
1: Ja, had hij ooit echt gezongen? Dat denk ik niet.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. En Anita Ward met Ring My Bell.
1: Heb jij liever rode of liever witte?
0: Swinters liever rode en soms rosé of witte. Of...
1: Waar hebben we het weer over?
0: Ja.

0: Nou, wij gaan dit er nog niet doen. Radio Gaga. Wij blijven tot 3 uur.
1: Ja.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, dat is goed. Nou, dat was Radio Gaga van Queen. En wij zijn Rozo Radio. En u luistert naar het programma In de Mood. En deel 3 van het muzikaal Alphabet. En daarvoor UB40 met Red Red Wine. En dat brengt ons bij de letter S.

0: In the Mood. Elke week hebben we er weer zin in. Presentatie Mieke. Techniek van Arie. Natuurlijk bij Rozo Radio.
1: Nou, de stem was heel herkenbaar. Maar het nummer zei ons beide eigenlijk niks.
2: Nee, niets. Helemaal niets.
1: Nee, Earth and Fire met The Two of Us. En daarvoor het heerlijke nummer van Dire Straits, Sultans of Swing. Nou, hier houden we ook wel van. Dat vinden we wel leuk.

0: Phil Collins met Two Hearts en Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Aha, aha.
1: Oh ja?
0: Ja. We gaan een beetje bluesen.
1: Overuit dan.

0: ze blijven maar op druk opstaan.
1: Ja, zomaar.
0: Upside down, ja, Diana Ross.
1: En wij gaan van boven naar beneden.
0: Ja. En The Thrill is Gone, B.B. King. Het is tijd voor een zorgmomentje. Cursus reanimatie en AED. Oosterhout Hartveilig start op woensdag 14 oktober weer met de cursus reanimatie en het gebruik van de AED. Jaarlijks krijgen 15.000 à 16.000 mensen een circulatie hartstilstand. Een snelle defibrillatie. Oh, en ik had nog net zo zitten oefenen. Een snelle defibrillatie in combinatie met reanimatie is van belang om zo snel mogelijk te proberen het hart weer in een goed ritme te brengen. Nou, ik heb net even op de site gekeken. Nou had ik gezien dat 14 oktober al vol zit. De kosten voor deze cursus bedragen €25. En veel zorgverzekeraars zien ook het belang van deze cursus in en vergoeden dit. Kunt u navragen bij uw verzekering. Cursus start om 7 uur, 's avonds duurt tot ongeveer 10 uur. Aanmelden kan via oosterhouthartveilig.nl. Dat is aan elkaar geschreven, kleine lettertjes. Het vindt plaats in de basisschool De Touwbaan. Maar 17 november... daarvoor kunt u zich nog wel inschrijven, want daar is nog plaats voor. Dat was nog vrij, dus ik herhaal nog even waar u zich kunt inschrijven. En dat is aanmelden via Oosterhout, met een T natuurlijk, hart, met een T, veilig.nl. Dus helaas zit die 14 oktober al vol, dus er is toch wel veel animo om dit te leren. We gaan verder met onze muzikaal alfabet. Ik moest even denken en ook even gelijk kijken of we het gaan redden tot de klok van 3 uur. Want we zijn nou bezig met deel 3. We zijn inmiddels aan de U beland. Dus misschien dat we wat moeten gaan schrappen. En als ik nou mijn mond gewoon verder sticht, kunnen we nog snel weer verder.
1: Muziekje er dan maar.
0: Ja hoor.

Nou, gelukkig is die melodie nog steeds niet veranderd. Unchained Melody, Righteous Brothers en Under Pressure Queen en David Bowie. En dat brengt ons naar deze.

0: heerlijke muziek. Gypsy Kings met Volare en Viva La Vida van Coldplay. Ja, dat is denk ik de eeuwige vraag.
1: Ja, wat is nou precies liefde?
0: Liefde.
1: Oh, start.
2: What is

0: Ja, wanneer en waar kan ik zo buik dansen?
1: Nou, dat kan mij nooit lukken. De buik wel, maar niet dansen.
0: Shakira, whatever, wherever. En daarvoor, what is love? Hathaway. En wanneer we ze weer zien, weet ik niet. Hebben ze alles weer opgetreden hier in Nederland? Ik heb geen idee.
1: Ja. Jawel? Ja, zeker weten. Ja, okay. En wanneer wij ze zien, dat weet ik niet. Weet ik, maar ons hoor je volgende week ook weer. Maar blijven hangen.
0: Het is nog geen 3 uur.

Erik. Even nog die hoge toon eruit. Xanadu, Olivia Newton-John. Die we natuurlijk ook allemaal kennen van de filmmusical Grease. En The Three Degrees, When Will I See You Again? Ja, dat brengt ons bijna aan het einde van de muzikale alfabet. Maar we hebben nog deze.

0: daar is het de maand voor, hè? Het laatste nummer. En natuurlijk herfst, Oktoberfest, Halloween.
1: Oh.
0: En dit was de set van Zombie van de Cranberries. De Ei, Yesterday, maar nou was Jan van Charles als daarvoor. En de Carpenters met Yesterday Once More. U heeft geluisterd naar Rozo Radio met het programma In de Mood. En deze keer was het muzikaal alfabet deel 3. Maar tevens ook het einde van het muzikale alfabet. Want we zijn geëindigd met de letter Z. En meer hebben we er niet.
1: Nee, of we moeten dus opnieuw beginnen.
0: Ja,
1: en maar dat doen we misschien over een jaar of 20 wel.
0: Wie zal het zeggen. Dus ja, waar zijn we volgende week voor in de mood? Nou, ik zou zeggen gewoon afstemmen op www.rozenradio.nl. Klokslag 1 uur. En dankzij Arie heeft u daarna kunnen luisteren.
1: Ja, en Mieke die heeft alles al elkaar gebabbeld. Ze weet al wat er volgende week komt. Ik het nog niet, dus ik ben heel boos nou.
0: Nou, ik weet het zelf ook
1: nog
0: niet. Komt zomaar op.
1: Een dus, pak van mijn auto weer.
0: We gaan het zien. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Nog een fijne week. En ik zou zeggen,

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Algonay Daralo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie noch justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Algonay Daralo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam droog.

0: 15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, nou dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En tot slecht.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim 0,5 miljard euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Zo, namens mij. Welkom terug bij weer een aflevering van Saturday's Music and More op deze zaterdag. De komende twee uur ben ik nog even lekker bij met een hele hoop muziek uit grijze verleden en uit heden natuurlijk ook. We begonnen met Jackson 5 en Can You Feel It? Zo op de chat, Mieke P.A. en Rikker V.D. en mijn eigen ikje. Ik heb op WhatsApp heb ik... Karel zit en die heeft een aantal verzoekjes ingediend en ook Rick heeft een verzoekje ingediend.

En zoals je weet, rond de klok van 30:30 hebben we weer twee meezingers. En ik heb er eentje gekregen van Rick en ik denk dat ik die daar sowieso in doe. En verder, wat ik al zei, een aantal verzoekjes zijn ook binnengekomen. Dus mocht je nog een verzoekplaat hebben, mocht je nog zeggen wat ik wil.

Op het lijstje tot op heden. Queen met de Bicycle Race. One van Metallica. Robert Long. Met allemaal angst. En het Vliegerlied. Dat vroeg ik aan. Dus mocht je er nog één hebben, dan geef het gewoon even aan me door. Maar goed, wat ik al zei, natuurlijk ook nieuwe muziek. En deze is spiksplinternieuw. Een DJ uit Oekraïne. En ze heet Miss Monik. Ja, het is een dame. Is samen met Robbie Williams geteamd. En ze brachten deze taart uit. Deze single uit. Deze single uit. Het is een soort taartje, laat het zo stellen. Dit is Bien.

0: Zal het me niet te hoog gaan doen, want dan krijg je dat... Straight ahead! Nee, doe dat nou niet! Doe dat nou niet, dan trek je al je luisteraars weg. Straight ahead hoor je inderdaad van niemand minder dan Cool and the Gang. En ook nog de nieuwe single van Robbie Williams samen met DJ Miss Monique. En The Beauty in Us. Nou ja, die moet je wel... Ja, ik denk dat in elk mens een beetje beauty zit. En die krijg je er dan niet uit, nee. Toch?
1: Ja.
0: Ach ja. Zal het nog een beetje het ritme inhouden? Zometeen Tom Jones, If I Only Knew, maar eerst deze.

Ik vind het nog steeds jammer dat deze plaat weinig gedraaid wordt van Tom, want hij is zo ontzettend lekker. Als je de jaren 90 en de Zero's pakt van Tom, dan wordt meestal Sex Bomb gedraaid, maar deze wordt heel vaak vergeten. En deze stond wel degelijk ook in de Nederlandse hitlijsten. If I Only Knew. En natuurlijk draaiden we ook nog, ja, het is een bak van muziek. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Natuurlijk heb ik nog een aantal verzoekplaten voor je. Straks Robert Long en Allemaal Angst. En ik heb het Vliegenlied voor je. Maar ik heb nog even één plaat tot aan die twee meezingers. En daar zitten dus die twee platen in. You look like someone. En deze is voor...

0: Damiano Davi, Tyler en Nile Rodgers en Talk To Me. Hij was speciaal voor Linda namens Yolanda. Maar andersom, ja, eigenlijk ook voor haarzelf, zegt Linda erbij. Ja, op de chat zit ook Rick. En Rick die had er mij een plaat gevraagd. En Karel ook. Die vroeg allebei een plaat. En dus ik had zoiets van, nou ja, dan doen we die allebei achter elkaar. Eerst voor Rick, die vroeg om het Vliegerlied. Nou ja, goed, ik dacht, nou, dan pakken we ook maar de meest bekende versie. Oké, okay, ja.
1: Zullen we nog één keer het Vliegerlied doen?
2: Ja, natuurlijk.
3: Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog.
0: Hij is voor jou, Rick.
3: Ik zie daar de wolken en de regenboog. Er komt een vlieger

Nou, ze hebben ze helemaal weer gehad. Twee platen achter elkaar. Café Blok, het Vliegenlied. Door, speciaal voor Rick, die had hem aangevraagd. En Robert Long met Allemaal Angst. Ja, die was weer voor de andere heer. En dan hebben we het over Karel. En Karel die vroeg van, hebben jullie een webcam? Nee, ik heb geen webcam, maar ik heb je net even een filmpje gestuurd van hoe ik radio aan het maken ben. Dus dan kun je in ieder geval een beetje hoe het werkt, Karel, bij mij. Dus ja, dan zie je ook gelijk wat voor chaos het hier altijd in de studio is. Als ik me eentje zit zeker. Even kijken. Ja, zal ik nog een verzoekje doen? Of zal ik eerst eventjes... Nee, ik doe nog even één verzoekje. Die is aangevraagd door Karel ook toevallig. En ja. Hij vroeg om deze. We gaan het nou even echt stevig aan doen. Ik geef even mee. Dit is Metallica. One.

aantal jaren geleden. Dat is hem maar toch. Hij blijft goed. Christine and the Queens. En Christine heet het nummer. En ze hebben een nieuwe single uit van Christine and the Queens. En dan kun je merken dat ze eigenlijk ook weer andere dingen... Dat zij heel vaak ook wel experimenteert met platen maken. En ik weet niet... Ik eventjes de andere erbij pakken. Want dat is het makkelijkste. Ik weet namelijk welke single dat er uitgebracht is. Vorige week kwam de single uit. En ja, dat is vorige week geweest. En dat was deze van Christine and the Queens. Let nog even op deze. Hoe de nieuwe single van Christine and the Queens klinkt.

Ik moet er wel even bij zeggen trouwens dat de stemmen van Christina en The Queens zijn een deels op de plaat meespelen. Maar er zit wel een klein dingetje aan vast bij deze plaat. Het is namelijk samen met Logic 1000. En zij doen zowel Franstalige platen, Christine and the Queens, als Engelstalige platen. En ze mixen dat ook nog alles een keertje kriskras door elkaar heen. Niet slecht precies, zei Linda. Maar ik vind nog steeds Christine wel een van de beste platen. Daarvoor Metallica en One. Ik had zoiets van, ja, wat moet ik daar dan achteraan? Dat wordt altijd heel lastig. Tijd om even uit te blazen dan maar. Ja, gaan we even doen. We gaan even flink uitblazen. Ik had zoiets van, nou, we moeten het gewoon even lekker rustig aan doen. In Take That, toen ze uit elkaar gingen, ging onder andere Mark Owen zijn weg en nam een paar platen op. Dit was zijn eerste single.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Over banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Deze single kwam precies, jawel, ruim 24 jaar geleden uit. Alcazar en Don't You Want Me Baby. Ja, natuurlijk, je kan zeggen wat je wil. Van de ene kant is die leuk, van de andere kant het is Alcazar natuurlijk. En je weet dat het dan een beetje dat op tempo gebeuren is. En ja, nou, iedereen die zegt van wie ken ik dan Don't You Want Me? Nou, een hele goede middag mocht je het ingeschakeld zijn. Dat is van deze band. Welkom terug bij het tweede uur alweer van Saturday's Music and More hier bij Rose Radio. Nog één uurtje te gaan met mij.

is een nieuwe single van Shepherd en die heet Night Drive. En daarvoor hoorde je ook nog Human League en Don't You Want Me. Weet je wat de grap altijd was bij een bepaalde plaat in de tijd? Eind jaren 80 kwam deze single uit. En wij maakten er altijd het grapje van, dit is een nieuw soort Amerikaans zoutje. Ja, van Smith. Hier is Alan Johnson. De man achter ook Frankie Goes to Hollywood. En dit was een hele grote hit aan het einde van de jaren 80. Ik heb het over inderdaad de markt.

Robert Palmer en Johnny en Mary. En natuurlijk, ik had zoiets van, ik wil je zeker deze plaat ook eens een keertje laten horen. Je hoort deze zelden. En Robert Palmer, als die al gedraaid is, meestal Addicted to Love. En soms zelfs Bad Case of Loving You, die trouwens ook heel lekker is. Maar dat is wat steviger. En ik had zoiets van, nou, dan moet ik deze achter, deze draai ik lekker achter Americano's van Holly Johnson. Dat deed je wel vaker als iemand dan een gesproken iets had. Bijvoorbeeld bij Holly Johnson is het Americano's. Dat was dan een nieuw shipje van Smiths op de radio. Nou, we hadden het bij ik had het bij nog een plaat waarbij ik altijd het trucje uithaalde. En dan zei ik altijd zo van, als Timmy Euro met haar vingers tussen de deur zat, wat zei ze dan?

Buddy, Get Up and Boogie, Freddie James. Dit blijft toch ook zo'n plaatje waar je heel slecht bij stil kunt gaan zitten. Tenminste, ik wel. Ik kan hier heel slecht bij stil zitten bij deze plaat. Maar dat komt denk ik ook omdat ik ooit in de discotheek heb gedraaid. En daar in de jaren 80, 90. En dan draaide je deze ook regelmatig. Ja, het zijn wel die plaatjes bij die blijven bij hangen. Daarvoor had ik nog Timmy Euro. Ik vond het wel leuk om de grap uit te halen met die plaat. Zij begint met I'm so... En als je dan zegt, zo van, wat zingt Timmy Euros met de vingers tussen de deur zit, nou ja, goed, dat is. Nu nog zo'n dame. Helaas niet meer onder ons. Maar door samenwerking met onder andere de Patchy Boys, werd ze in de jaren 80 weer revived. Ik heb het over Dusty Springfield. Dit is in private.

And what you gonna say in private? Ja, dat... Ja, maar wat ga je zeggen in privé? Ja, dat zijn natuurlijk altijd privéafspraakjes. Hè? Dat zijn privépraatjes, die moet je voor jou. Want ja, het is compleet private. En een goedemiddag aan Rob ook. Want Rob is ook weer op de chat. Rob is net terug van vakantie. Hoe was je vakantie, Rob? Ik hoop dat hij goed was. Tijd voor die twee meezingers. En zometeen heb ik nog een verzoekje liggen voor Rob van Karel. Dus bel

0: niet vies, toch?
1: Kom hem niet laten, Verkoot aan de Bier. Ik zag hem toevallig langs struinen. De vieze man van Verkoot aan de Bier en ballen in mijn buik. En daarvoor bang hart erop de Nijsingor. En dan Jolanda die zegt onmiddellijk: dit kan niet hoor, erachteraan. Jawel, waarom niet? Ach, alles kan. Alles kan als het maar leuk is, zeg ik altijd. En in dit geval, ik blijf deze leuk vinden. Jorda, inderdaad, Kees Verkoot. En als de vieze man een ballen in mijn buik. En daarvoor op de Nijsingor, inderdaad, bang hart. Zo, Rob, ik had nog een verzoekje voor jou namens Karel. Ja, nou bij deze.

Richie Epovori en Sara Perche Ti Amo. Ik zal uitleggen waarom dat ik deze eigenlijk in mijn hoofd had. Die zat al best wel een hele tijd in mijn hoofd. En heeft te maken met het feit dat het een nummer is wat gebruikt wordt. Tenminste, is een beetje gesleuteld aan het nummer. Maar het wordt gebruikt in de trailerreclame voor een serie die op Videoland komt. En die heet Basta. En daar zit dit dus in, dit nummer. Hè? Dus voor degene die denken ze van, waar ken ik dit nummer nog meer van? Nou, je hoort het in de reclame zit op dit moment van de tv-serie Basta. En dat gaat over Van Basten, dus de voetballer, jawel. En daarvoor geniet de vergeten Queen en die moest ik speciaal draaien voor Rob. En namens Karel, dus bij deze, ja. Straks gaan we nog even rocken. Want dat hoort ook in dit programma thuis, toch? Maar nu muziek van Shaka Tak. Dit is Nightbirds.

Je mag zo, je mag zo. One Way Ticket van Eruption hoorde je. En niet te vergeten natuurlijk ook nog Shack Attack Nightbirds. En ja, je hoorde al wel dat ik iets bezig was. Maar hij mocht helemaal niet instarten. En hij ging spontaan instarten. Nou ja, goed. En dan moet je vooral dat hebben als je veters dan openstaan. Moet je helemaal niet willen. Nee, moet je helemaal niet willen. Tijd om even te gaan rocken. Komend jaar ga ik deze band zien. En dit is echt zeven, hoor jongens. Even rocken. I won't be coming home. I won't be going anywhere. I will guard this post forever. Dit is Sabaton.

zei toch dat het stevig zou gaan worden? Even lekker. Nog even dit doen. Ja, ik vind dit lekker. Soldier of Fortune van Sabaton. Om te rachen. En volgend jaar dan ga ik naar... En ik zie dat Rob ook gaat. Volgens mij gaat Rob op een andere dag als dat ik ga. Want ik weet wel met wie ik ga in ieder geval. En je hoorde Soldiers of Heaven. Nou ja, goed. Als je een Soldier van Heaven bent. Ja, van de andere kant. Ja, ik weet niet of je een Soldier van Heaven moet zijn. Dat vind ik zo verkeerd klinken. Maar ja, wel heel erg goed inderdaad. En eerlijk dankje Dave, zei Rob. Nou ja, goed. Dan gaan we er weer uit zometeen. En het zit er weer op, jongens. Ja, het zit er weer op. En ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En nee, maandag zijn we er niet. Mr. Kees is er niet. Dus maar, als het goed is, ben ik het dinsdag wel eens de bedoeling. Ik wens je een fijne avond en bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop, et cetera, aan de programma's van Roze Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: zat even te praten terwijl het een rode lamp was. En ik had het tegen de grote baas in dit geval.
1: De grote baas.
0: Ja, die is vanavond in de studio.
1: Ja, nou kijk, als ik opsta, dan kan ik hem niet eens recht in de ogen kijken. Volgens mij ben ik langer, dus zo groot is die nou ook weer niet.
0: Volgende keer doet hij hak aan met hoge schoenen met hak aan.
1: Je bedoelt van die plateauzolen. Jaren 70 plateauzolen.
0: Ja, die. Ja, ik heb ze ooit wel eens een keer gehad.
1: Die zal die vast nog wel in de kast hebben staan. Ja.
0: Nee, ik heb ze niet meer in de kast staan.
1: Mijn oud wel.
0: Ja, nou misschien. Ik heb geen flauw idee. Dus, maar ik heb ze wel gehad, ja.
1: Namens ons een hele goede avond. En in ieder geval zit Jolanda al te luisteren. Ik ga ook even kijken. Linda is er ook bij. Ja!
0: Ja, gezellig. Die zitten eten op dit moment. Smakelijk eten, Linda.
1: Ja, smakelijk smakelijk.
0: En voor de rest natuurlijk, Mieke, die zal er ook wel zijn, denk ik.
1: Ja, nou, ze is
0: nog niet gezien.
1: Nee, ik heb haar nog niet gezien.
0: Oké.
1: Maar die zal garandeert wel opduiken. Meestal duikt ze op. Ja, ze is misschien ook bezig in de keuken met kokkerellen of zo en dat soort dingen. Wie weet duikt Rob ook wel op. Dat gebeurt ook nog alles.
0: Ja, ook leuk, ook gezellig. Altijd welkom, iedereen. Alle luisteraars natuurlijk uiteraard. De andere hondensburen ook nog.
1: Maar goed, maar waar luisteren we naar, Kees?
0: Naar dit programma.
1: Ja. Jij moet het al doen.
0: Ja, dat is waar. Maar aangezien Mieke er toch nog niet is, kan ik net zo goed even wachten tot ze er wel is.
1: Nee, maar de luisteraar die wil het ook gewoon weten.
0: Oh, die wil het ook gewoon weten.
1: Doe maar.
0: Oké, nou dan beginnen we. Sounds and Visions. Zo, dan heeft u dat ook weer gehad.
1: Hij was niet in het rood, dus dat is een voordeel.
0: Nee, dat was niet zo hard. Ik moet een beetje uitkijken. Anders krijg ik een tik tegen mijn oor aan en dat soort dingen allemaal. Dus je kent hem toch, hè?
1: We kennen nou te langer als vandaag, broer.
0: Ja.
1: Die gaat...
0: Nou staat achter mijn rug, dus...
1: Ja, die slaat, vandaag.
0: Ja. Zonder meer als je programma niet goed, dan begint hij.
1: Nou, het zit op je rug, ja.
0: Nee, niet op mijn rug. Achter mijn rug. Tegen het pakezel.
1: Dit gaat echt nergens meer over, nee. Ik denk wel muziek moeten gedraaien, want het gaat echt nergens meer over.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, laten we dat maar doen, hè.
0: Nieuwe van Suzanne Freek. Dit zijn pijnstillers.
1: Ja, we begonnen trouwens met Nothing But Thieves en Number 5. Ik had het... Geen nummer 1, geen nummer 2, geen nummer 3, geen nummer 4. Want dat weet ik niet. En een Number 5.
0: De dame is nu nummer 5 geworden.
1: Ja, dat is waar. Maar goed, inderdaad. Dit zijn Suzanne en Freek. En pijnstillers.

0: kwam van het album Mr. Charm af. Het heette Bad Luck Hideaway. Het is de nieuwe single van The Rolling Stones. En op dit moment hebben ze verkopen het album nog steeds heel erg goed. Ik heb de LP zelf ook. Het blijft een goede plaat deze. De nieuwe plaat van The Rolling Stones. Dus, en deze single is ook erg leuk. Bad Luck Hideaway.
1: Vind ik zelf ook. En hij staat niet in de tipparade of ergens anders. Maar hij gaat er vast in komen. En ik verwacht ook wel dat deze in de top 40 uit zal gaan komen. Want ik vind het gewoon een geweldige plaat wat ze gemaakt hebben.
0: Het blijft toch een beetje tricky. Met
1: de Rolling Stones?
0: Met de Rolling Stones. Er is op dit moment 0,0 hit op hun naam, hè, van de Stones. 0,0 in de afgelopen jaren dat ze platen. Dat ze nu ook nog singles uitbrachten. De andere singles hebben ook niet echt iets gedaan.
1: Nee, dus, dat klopt. Maar dit vind ik wel een uitzondering. Dit vind ik echt. Het is, ik vind het een soort van ballad voor de Rolling Stones eigenlijk. En over het algemeen gaan die wat harder dan de normale hard of whatever.
0: Ja, we zullen, het is gewoon nu eventjes, het is gewoon helemaal afwachten.
1: Ja, tuurlijk, uiteraard. Ja. We zullen zien.
0: Mark Amber nu. Dit is het ontzettend lekkere nummer trouwens, Born For You.

0: James Blunt. Rondjes draaien, om zo te zeggen. Circles hoorde je. En natuurlijk Mark Amber ook nog. En Born For You. En dat allemaal in het eerste half uurtje. Zometeen een ruim half uur. En iets meer met Rob de Nijs. Dus ik ga weer een schop doen.
1: Dat klopt. Maar in dit geval, ja, we hebben natuurlijk al een paar keer Rob de Nijs gedaan. Maar in dit geval met alle hits uit de top 40. Die hij gehad heeft. En het verbaast me hoeveel dat er eigenlijk nog wel in de top 40 terecht is gekomen van hem.
0: Ja, maar nooit nummer 1, het is behalve eentje.
1: Ja, precies. Ja, en die is niet te horen in het eerste half uur. Dit komt in het tweede uur wel, ergens.
0: Ergens.
1: Ja, precies. Die heb
0: met
1: ik genomen
0: de nadruk op ergens.
1: Als, ja, precies. Die heb ik genomen als eerste van het tweede uur. En, maar het verbaasde me echt hoeveel dat er in de top 40 stond. Oh, behalve het kerstnummer wat in de top 40 stond. Dat heb ik niet genomen. Dat komt ook ongeveer wel een keertje tegen de kersttijd. Zo heb ik erover gedacht.
0: Ja, je bedoelt natte kerst.
1: Ja, het maakt niet uit hoe dat die kerst was, maar dat bedoel ik inderdaad.
0: Ja, die plaat bedoelde je. Ach ja, muziek van de Kings Leone. Dit is lekker hoor, Cold Blue Dawn. Als het goed is ga ik die komend jaar misschien nog wel zien. The Kings of Leon. Ja, het is 6 minuten voor 7:30 alweer hier bij Roos Radio. En voor mij zit Kees en Nout is ook nog in de studio aanwezig. Ja.

0: Muziek van Mr. Bruno Mars.
1: Ja, maar ik ga het niet doen wat hij vraagt.
0: Van het album The Romantic. En daar zijn volgens mij is alles al op single uitgebracht. Het is een van de zoveelste singles van het album. Trouwens, een geweldig album geworden. Bruno Mars en Dance With Me. Waarom zou je niet willen dansen met Bruno Mars? Maakt het uit.
1: Ja, waarom zou ik moeten dansen met Bruno Mars dan?
0: En is er niks mis mee?
1: Nou ja, op zich is er niks mis mee. Natuurlijk niet. Maar nee, ik.
0: Ja, ik weet dat je danst liever met mij, maar ik heb het niet gezongen.
1: Ik heb wel eens gedanst met jou. Dus,
0: ja, dat weet ik daarom. Daarom.
1: Dat gaan we niet meer herhalen. Dat gaan we ook niet meer doen. En we gaan het ook niet meer afspelen ergens. Of we gaan het ergens opzetten. Dat gaan we ook allemaal niet meer doen.
0: Ik moet het eens even opzoeken trouwens. Volgens mij heb ik het nog wel even.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Aha.
1: Nee joh.
0: Ja hoor, volgens mij heb ik het nog ergens. Ja.
1: Ik denk, Ronald volgens mij dat hij het nog wel had. Dus, en die beste man is niet meer onder ons. Dus.
0: Ja, volgens mij heb ik het ook.
1: Nee joh.
0: Jawel, volgens mij.
1: Je hoeft het niet op te zoeken. Dat is helemaal niet interessant.
0: Ik ga
1: weet je wat wel interessant is?
0: Ja, wat is wel interessant?
1: Ons thema. Dat vind ik verdomd.
0: Sowieso interessant.
1: Ja, precies. Dat is elke week wel zo'n klein beetje. Als we tenminste draaien, als we niet een keer op vakantie zijn of zoiets dergelijks. Wat heel zelden voorkomt. Want meestal zijn we er wel.
0: Ja.
1: Maar dit is wel een bijzondere.
0: Ja, vind je
1: het? Ja, ik heb al vooraankondigingen gedaan in het weekend zelfs. Van jongens, we gaan dit doen. En ik vind het gewoon een bijzondere. Rob de Nijs met Top 40 Hits.
0: Ja, trouwens even tussendoor. Ik zei het al, Rob zit op de chat. Dus Rob is er ook weer aanwezig. Dus,
1: oh, gezellig. Hartstikke goed. Wat ik gedaan heb trouwens, is in volgorde van het jaar, wanneer het uitgekomen is. Daar kun je een beetje meeleven met al die nummers.
0: Oh, ja, echt waar?
1: Ja, ja echt waar.
0: Gaan we nou meeleven met Anna Paloma onder andere?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, en jouw plaats was trompet erin.
1: Ja, zeker, tuurlijk. We kunnen het allemaal meezingen ook trouwens.
0: Ik mis er trouwens wel eentje.
1: En dat is? Ja, die van de kerst.
0: Nee, volgens mij Ritme van de Regen.
1: Echt waar? Mis je die?
0: Volgens mij stond die in de lijst.
1: Ik ga kijken. Volgens mij niet. Maar dat geeft niks. Dat maakt niet uit. Ik ga kijken wat dat waar is.
0: We gaan gewoon opdraaien. Anna Paloma.
1: Ja, precies. Daarom. Vind ik ook. En als voegen we hem bij.
0: Ja hoor, komt goed.

0: Ja, ik moest nog even de pieper achteraan doen. Ik vond het wel leuk. Jan Klaassen was trompetter van Rob de Nijs. En ja, er zitten natuurlijk een aantal Rob de Nijs fans op Facebook op dit moment te luisteren. Linda en Jolanda sowieso. Rob zit op de chat. En volgens mij duikt Nico ook zometeen nog wel even op onze chat. Dus ook ja, dat hoort er allemaal bij.
1: Ja. Ja, nou ja, goed. Ik ben ook een van de fans natuurlijk. Maar ja, ik vond het leuk om het uit te zoeken. Dat meen ik echt heel erg serieus. En heel bijzonder ook. Vond ik zelf.
0: Ja.
1: Dus vandaar. En ja, er staan ook wel nummers in die mij zeer, zeer aanspreken. Dus ga maar je gang, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, dan draaien we ze toch nog lekker door.
1: Tuurlijk, uiteraard.
0: Ja, Klaas was trompetter en dan nu gaan we even door je zuster Ursula zeggen. Oftewel, dag zuster Ursula. Trouwens, een nummer wat er ook op de plaat is gezet op Boudewijn de Groot.
1: Ja, dat klopt.
0: Zelfs in duet met iemand anders. Ja. Maar deze versie is van Rob de Nijs.

0: Mirella hoorde je voor Rob de Nijs. En het zijn, hij heeft heel veel damesnamen gedaan trouwens. Want denk maar aan Anna Paulowna, denk maar aan zuster Ursula, denk maar aan Linda.
1: Anna Paulowna, dat kan ook een plaatsnaam zijn, hè?
0: Ja, maar dat kan ook een naam zijn.
1: Ja, Anna.
0: Ja, Anna is ook een naam.
1: Met de achternaam Paulowna. Ja, nee, ik snap hem.
0: Mirella, Linda, hij heeft er nog veel meer op zijn naam staan qua Hilda. Heeft hij ook gedaan.
1: Hij heeft er heel veel gedaan, dat weet ik.
0: Ja. Ja. Vrouwennamen, mannennamen eigenlijk over het algemeen niet, behalve
1: ja,
0: Bo. Maar,
1: ja, nou en Bo was ook een vrouw, overigens.
0: Was Bo een vrouw?
1: Gegarandeerd.
0: Dat weet ik niet zeker. Ja, en Johnny is soldaat dan. En Jim trouwens. Oh ja, Jim moet ik ook niet vergeten. Ik
1: vergeet Jim nog. Dat was een maat van hem, als het goed is.
0: Ja.
1: Dus Bo is inderdaad een vrouw geweest.
0: Was Bo een vrouw?
1: Ja. Zoek de tekst maar op.
0: Ik ga nog eens even naast ze denken.
1: Vraag het aan Jolanda, die weet alles.
0: Ik dacht dat ja, of van Linda. Maar volgens mij Jolanda die zegt... dankjewel Jolanda, trouwens mooi achter elkaar de overgang. Dankjewel Jolanda. Ja, ik weet het niet bij Bo. Ik dacht dat Bo een man was. Maar moet echt goed. Ik durf niet 100% zeker te zeggen.
1: Je denkt aan Bo van Erven Doris, maar daar zoekt hij niet over.
0: Nee, dat schrijf je ook heel anders. Nee, dat schrijf je anders.
1: Ja. Dat schrijf je anders, ook dat. Maar het is wel degelijk, gaat het over een vrouw. En ik denk dat ik al een... kijk, zie je? Jolanda zegt ook ja. Zo, dus...
0: Ja, nou nee, maar dat kan hè. Er wordt ja gezegd. Nee, dan hou ik het even daarop. Ja. Linda is ook aan het typen nou.
1: Ja, precies.
0: Daarom. Maar wacht even, Bo was ook een cavia.
1: Ja, natuurlijk. Vernoemd na.
0: Ja, Bo was ook een cavia.
1: Ja, dat was.
0: Moeten we niet vergeten, dat was de cavia van Linda.
1: Ja, dat weet ik.
0: Dit gaat echt helemaal nergens.
1: Nee, je probeert je nou eronder uit te schuiven. Maar dat,
0: ja, zie je?
1: Niet,
0: nee, Bo was mijn cavia. Yes,
1: ja,
0: yes.
1: Ja, dat weet ik.
0: Heel goed. Was het trouwens een mannetje of een vrouwtje, Linda? Want dat vraag ik mezelf dan af. Was het een mannetje cavia of een vrouwtje cavia?
1: Je wilt gewoon je recht halen, maar je hebt gewoon ongelijk. Ga verder.
0: Laten we hem alle ballen maar gaan draaien. Oorspronkelijk een nummer van Adele Bloemendaal, maar Rob de Nijs ging er ook mee vandoor. En die scoorde er zelfs een grote hit mee als Adele deed.
2: Je schuimt de straten af en volgt de dievenspoor.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

0: Zet een kaars voor je raam vannacht. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Weet je waarom niet? Kan zijn dat dan de gordijnen in de fik vliegen of zo.
1: Nee joh, tegenwoordig heb je toch van die kaarsjes die gaan op batterijen en zo.
0: Maar toen deze plaat uitkwam was dat niet.
1: Ja, maar je moet wel meegaan in de tijd natuurlijk, hè? Je moet niet achterblijven. Jij blijft een beetje achter. Je blijft een beetje hangen in je tijd. Dat moet je niet doen.
0: Nee. Ik blijf niet hangen in mijn tijd. Ja, in mijn jeugd misschien, soms. Maar, in de jaren 70, toen deze plaat uitkwam, moest je echt een kaars voor het raam van acht zetten. Want dan was het binnen de kortste keer gevlogen, had je je tent in de fik staan.
1: Nou, dat hoeft niet. Als je de gordijn een beetje opzij schuift, die moet inventief zijn.
0: Ja, maar nee.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Nee, daar moet je bij blijven.
1: Trouwens, over deze plaat was wel mooi. Toen Rob zeg maar aankondigde dat hij toch in ieder geval ziek was. Toen is er natuurlijk naar buiten gekomen dat we dat moesten gaan doen. Om in ieder geval toch een kaars voor de raam te zetten. Om hem te ondersteunen. Ik denk dat de beste heel veel fans dat gedaan hebben.
0: Ook dat wel. Jazeker, maar dan zo'n elektrische kaars is dan toch inderdaad beter.
1: Nou, dat adviseert dus ook wel hoor, dat zeker.
0: Snap ik.
1: Maar ik vond het wel een goede geste trouwens.
0: Ja.
1: Die tijd.
0: Hey Kees.
1: Ja?
0: Ik ga die plaat niet meer draaien want die moet maar naar het nieuws. Want hij duurt nog ruim 4 minuten en ik zit nu op 58. Dus ik ga het niet doen, want dat vind ik zonde van de plaat.
1: Ja, zeker. Maar jij klets gewoon veel te veel.
0: Nee.
1: Dat is het gewoon.
0: Ja, dat geef je mij de schuld.
1: Ja, tuurlijk uiteraard. Ja, ja.
0: We gaan even op naar het nieuws en dan zijn we zo meteen vlug weer terug met het tweede deel. En dan hoor je onder andere nog zondag, het werd zomer en nog heel veel meer. Blijf lekker luisteren. Tot zo. Ook namens Kees, hè. Tot zo. Ja.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïnse haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Ik weet het. Jij wilde je lijst compleet houden, goed houden.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, het werd zomaar naar het nieuws, vond ik een beetje... Dat is zo'n softpopplaat.
1: Ja, dat vind ik wel jammer dat je dat gedaan hebt. Want ik heb het nog gezegd. Maak de lijst gewoon helemaal af zoals het in staat. Maar jij draait het weer stiekem om.
0: Ja, eentje. Ik heb maar eentje omgedraaid.
1: Je bent een beetje tegen draads deze avond. Dat moet je niet doen.
0: Nee hoor, dat valt wel mee.
1: Dat vind ik jammer.
0: Nee, valt wel mee. Maar na het nieuws werkt dat niet goed.
1: Jawel, natuurlijk wel. Nee, bij ons nu wel.
0: Het werd zomaar naar het nieuws vind ik nee, dat werkt niet. Voor mijn gevoel. Na het nieuws moet je een lekkere tempoplaat gooien.
1: Nee, dat hoeft niet altijd. Je moet dat even nou van je afgooien, dit soort gekke ideeën.
0: Nee, dat is echt radio maken. Dat is, bijna een geschreven radiowet zelfs. Officieel. Ja,
1: ik hoor bij diverse stations ook wel eens anders.
0: Ja, maar dat,

0: Zonder jou.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat zeker. Dat vind ik zelf ook. Had een lijflied kunnen zijn. Maar geeft... wacht even. Ik probeer mijn bril op te zetten en er zit er in één keer een draadje van mijn koptelefoon zitten tussen. Ja, wat?
0: Even tussendoor. Er komt iemand op de chat.
1: Ja?
0: Ja? Ja. Kok met Ster. Je mag me ook keukenprinses noemen.
1: Oh, gezellig. Hartstikke leuk, toch?
0: Kok met Ster.
1: Ja, de sterren zijn uitgeschreven.
0: Maar wacht even hoor. Wie is dan de kok met Ster? Wie is dan keukenprinses? Volgens mij is dat Mieke. Hoor. Volgens mij is Mieke op de chat gewoon. Maar
1: ja, tuurlijk.
0: Ik hou het eventjes... ja, keukenprinses?
1: Ik kan niemand anders verzinnen, eigenlijk eerlijk gezegd.
0: Nee, ik ook niet. Ik kan
1: of het moet Linda zijn toevallig.
0: Of het is PJ. Nee, oh, Linda die komt ook niet. Nee.
1: Ja, maar PJ is toch geen, ster, geen prinses?
0: Ja, dat weet je niet. Die kan ook zo zijn ding hebben natuurlijk.
1: Dat weet je niet. Nou ja, goed. Ik ken hem niet, maar volgens mij niet hoor.
0: Ja, stampot met pompoen.
1: Oh.
0: Stampot, ja. Ik denk dat het Mieken is hoor. Ja,
1: dat kan bijna niet anders. Ja. Lijkt mij.
0: Ja, de kok met sterretje, dus ja, dat...
1: Ja. Ja, nou, de Michelinsterren zijn uitgeschreven. Er zijn een paar restaurants die zeggen van... Nou, voor mij hoeven niet meer die sterren. We gaan over naar de moderne tijd. En die zijn dan weer een stukje goedkoper. Nou, dat is wel gezellig natuurlijk. Ook,
0: ja.
1: Restaurants die sterren hebben gehad overigens. Maar de Libraai heeft nog steeds 3 sterren. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, maar dat hoort er ook al een beetje bij. Dat is nog steeds een van de beste restaurants van Nederland.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, zoals iedereen weet... De hoofdkok is natuurlijk overleden.
0: Ja.
1: En zijn vrouw heeft het overgenomen. En toch 3 sterren behaald. Nou, dat vind ik uniek. Dat vind ik een hele prestatie.
0: Gelukkig.
1: Zeker.
0: En dat is ook belangrijk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, goed. Terug naar de lijst. En dat is alles?
1: Ja? Ja, joh, we hebben er veel meer.
0: Ja.
1: We hebben er veel meer. Dit is nog niet alles.
0: Nee, maar dat klopt. Maar dat is wel de volgende plaat.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, dat klopt. Toch zo?
1: Ja.
0: En daarachteraan ook nog alles wat ademt. Passen mooi achter elkaar deze 2.

0: Je kan hem in heel veel versies draaien trouwens, want er zijn verschillende versies van verschenen van deze van dit nummer. Zowel een Engelstalige als een Franstalige als een Duitsstalige. En volgens mij, er schijnt ook ik heb ook gehoord dat er een Japanse versie is, maar of dat het ook zo is, ik weet het niet 100% zeker, moet ik heel eerlijk bekennen. Dus ik ben er niet zeker van.
1: Heeft Rob dat ook ingezongen, Japans?
0: Ja, maar...
1: Echt, ben je niet?
0: Ja, er schijnt een opname te zijn, maar het is een opname. Maar dat die ook op plaats scheen is, weet ik niet 100% zeker. Dat zou ik moeten nakijken.
1: Misschien dat hij, ja.
0: Ik weet dat er één is.
1: Ja, ik ergens in mijn achterhoofd zit het ook wel. In ieder geval dat hij een stukje zingt daarin.
0: Ja.
1: Dat hij het helemaal zingt, dat is me niet bekend, moet ik eerlijk bekennen.
0: Nee, ja, dat is gewoon een. Dat is gewoon. Dat is natuurlijk het verhaal apart. Ja, je lastig. Lijkt het
1: zo. Ja, misschien kunnen we het opzoeken, misschien niet. Ik weet niet, joh. Ik heb geen flauw idee.
0: Dus er zijn verschillende versies van verschenen.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel zo.
0: Dus, van het alles wat ademt. In vrede bestaan. En zo zijn er natuurlijk nog heel veel meer platen in dit lijstje, Kees. Want die hoorde dat is alles en alles wat ademt. En dan nu Ontmoeting?
1: Ja,
0: nou,
1: dat was de volgende.
0: Zeker weten.

0: kon één ding niet laten, Kees.
1: Ja, het zal weer niet zo zijn. Wat heb je nu weer uitgevonden?
0: Helemaal niks. Ik heb niks uitgevonden. Ik heb gewoon de volledige versie gedraaid van dit nummer.
1: Oh ja, dat is heel leuk. Dat moet ook zo, vind ik.
0: Nou ja, het is wel de long version.
1: Ja, natuurlijk, uiteraard. Als het de volledige nummer is, dan is het meestal de lange version.
0: Van ruim 7,5 minuut.
1: Oh, dat geeft niks.
0: Nee, dat klopt.
1: Ik heb rustig even zitten appen en zo, dus dat maakt allemaal niet uit.
0: Ja, dat kunnen we ook tussendoor doen.
1: Precies, doen we ook. Moet ook. Moet af en toe zo eens een keer gebeuren.
0: Nog twee op de lijst.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar eentje vanuit het thema en de andere vanuit het tweede uur.
0: Ja, zoiets.
1: Dan hebben we toch bijna volledig een uur op de lijst gedaan.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, ik denk wel degelijk.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja. We hebben er nog twee op het lijstje staan. Bange Hart is de laatste van het stel. Maar nog wel even deze ook. Zo zal het zijn. Je hebt dan nog twee te goed dus van Rob de Nijs. Dus geniet er nog even van.

0: Nou, nu was de lijst wel compleet, hoor.
1: Ja,
0: ja, nu was de lijst wel compleet.
2: Dit was ook één die natuurlijk. Dat was zijn nummer 1 hit.
0: Het is zijn enige nummer 1 hit. Dat is echt wel bijzonder, hè?
2: Ik vind van wel. Een man die zoveel gemaakt heeft.
0: Ja.
2: Ook met heel veel nummers in de top 40 heeft gestaan. Zeker ook nog heel wat mooie nummers heeft gemaakt. En dan eigenlijk zo weinig in de top 40. Maar dan ook zo weinig nummer 1 hits.
0: Ja.
2: Echt jammer, maar... natuurlijk waren er ook wel ook hogere nummers, hoor. Niet alleen, tenminste dan niet onderin ergens in de top 40, maar ook plaats 2 en dat soort dingen allemaal. Dus,
0: ja, precies. Ja, ja,
2: hij
0: heeft
2: best wel, wel mooie scores gemaakt in de top 40.
0: Zeker. Absoluut.
2: Gelukkig.
0: Ja, aardig wat wat mooie dingen gemaakt en ja, ook wel bijzondere dingetjes. Dus dat is één wat zeker is. Goed, terug naar jouw lijst en dan eventjes nog wat gewone platen.
2: Ja, ja, ja. Er zijn niet zoveel. Ik kan ze meenemen naar volgende week. Dat is wel lekker.
0: Is
2: weer een paar uur.

0: zo ben je heel druk bezig, Kees. En dan is het ineens wel...
1: Ik heb mijn plaat nog niet klaarstaan. Dat is heel vervelend.
2: Oh, jongen, wat heb je nou weer gedaan?
1: Ik heb helemaal niks.
2: Ja, dat precies.
1: Dat is nou juist het punt.
2: Ja.
1: Ik heb helemaal niks.
2: Helemaal, ja.
1: Ik had Coldplay moeten draaien met Sparks.
2: Ja, dat zei je nog.
1: Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Nee, ja. Ik dacht dat ik hem al klaar had staan. Ik had hem blijkbaar nog niet erin geslepen. Dus toen moest ik even... En dan moet ik allemaal heel snel wezen.
2: Ja, dat geeft niks, joh. Maakt niet uit.
1: Ja, moet ik hem dan gewoon toch instarten dan maar?
2: Ja, tuurlijk. Wat dacht jij dan?
1: Oké, doe ik dat bij deze.
2: Praten tot nieuws. Dat gaat jou wel lukken, maar mij niet.
1: Nou, bij deze dan.
2: Ja, lekker.

0: Hey, ik hoor tunes.
1: Ja, en zo en gaan we weer op naar het nieuws, Kees, want we zijn er bijna doorheen. We hebben nog anderhalf minuut.
0: Ja, precies. Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Ik hoop dat je het een leuk programma vond. Met natuurlijk Robin Nijs.
1: Ja.
0: Graag tot volgende week. Weer iedereen.
1: Zeker weten. Graag tot volgende week. Ik ben er morgenavond weer. U weet het dan.
0: Ja, zaterdag ben je er ook, of niet?
1: En anders nee, zaterdag ben ik er niet. En André ook niet. Dus je moet het doen met een aflevering van de Roze Express die al opgenomen is. Dus vandaag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Want. Ik zit op een audiobeurs.
0: Ja, dat wist ik. Dat heb je net verteld.
1: En dan ben ik vanaf
0: vandaag dat ik ook melden.
1: Ja. Bij deze, maar goed, we gaan op naar het nieuws. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En natuurlijk tot morgenavond, want dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Wie weet, tot dan. En anders tot volgende week maandag. Ja? Of zaterdag in de herhaling.
0: Ben ik
1: denk het wel. Tot dan, mazzels.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

om hem dan glad en rondgesleten. Te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd.

ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aarts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

Die man met die gele ogen. Ja, maar dat weet ik ook. Zwartjes, je wou het huis natuurlijk verkopen of zo. Ik wou dat mijn opa en ik iemand wisten die zich bijzonder misdadig gedroeg. Want dan bedacht ik natuurlijk meteen weer een paar listen. Ik ken listen genoeg.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: it's true. All those pretty things.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Hallo Eindhoven. Wil je even één ding voor mij doen? Als even 10 seconden de meeste herrie kunnen maken, willen maken, dus je kan. Kom maar, zo hard mogelijk. Ja! Yeah!

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.

balletje, weet je wel. Hoe we vreeën in dat rothotel. In die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepten de Italiaanse douane en